0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vastkwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Beersheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechtelijke uitspraken te negeren. En noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein, hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen Storm. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor, maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. En AZ heeft een eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Van vrijdag tot en met zondag. En ook zondag zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
6: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
10: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar Ja 21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek, namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij een naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Whitcomb van The Kingdom of Fear hier op Twente FM. Goedemorgen.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is vandaag 17 september en de dag staat bekend om het allereerste uitbrengen van de grammofoonplaat door RCA. De echte grammofoonplaat, 1931, op deze 17 september.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Zes Twentse gemeenten die testen op 2 december hun zogenoemde noonsteunpunten. Inwoners kunnen dan tijdelijk langdurig stroomuitval testen. En die kunnen dan informatie krijgen en hulpvragen stellen bij diverse punten. Daarover lezen na op 120.nl. En in Enschede en Losser is het niet langer mogelijk om zonder biometrische gegevens een paspoort af te halen of een geboorte door te geven. De proef met camera's en gezichtsvergelijkingssoftware is afgelopen. Deelname aan de gezichtsscan is vanaf deze maand verplicht. Lees ook dat verhaal na op 120.nl. En het zonne team Twente eindigt hun allerlaatste race. Dat gaat komend weekend gebeuren. Dat gebeurt in het Belgische Zolder. En de oudleden keren nog één keer terug om dan mee te doen voor een titel. Lees dat verhaal ook na op 120.nl. Vandaag veel bewolking. In de ochtend kans op een kleine bui. Vanavond wat regen in Twente en het wordt 19 graden. Straks onder andere in aanbieding Mattie Kroeze. We gaan het hebben over de muziekzondagen in Lonneke. We gaan het hebben over de volksfeesten in Tubbergen. We gaan het hebben over een slowfeestje in Reutem. En uiteraard gaan we het nog hebben over het overlijden van raadslid Lies ter Haar. Later in de show met wethouder Harold van Slichtman.

0: Robert Lang en Zo Incredible hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: 17-9 is het, ofwel 17 september... en de officiële opening van de 24e moderne Olympische Spelen in Seoul vinden plaats op deze dag in 1988. Bekend om Ben Johnson, hè? Die zou op doping worden betrapt. De Canadese sprinter. 1988 is die officiële opening op deze dag. 1978, de Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël worden gesloten. Belangrijke vredesakkoorden 1978 en 1973 in de haven van Harlingen vindt de politie 2000 kilo hash. Die komt met de kotter Yvonne Kaper vanuit Libanon het land binnen. Straatwaarde 4 miljoen gulden, dat is dan een nieuw Nederlands record, 1973. En 1958 de allereerste aflevering van Pipo de Clown op Nederlandse televisie. En begin van een grote spoorwegstaking 1944. In de oorlog, dat wordt via Radio Oranje afgekondigd. En dat om geallieerde opmars te steunen en om het transport van voedsel, goederen en mensen naar Duitsland te hinderen. En op diezelfde dag zijn het de Britse grondtroepen die bij Lommel de grens oversteken. Dat gebeurde uiteindelijk in Zuid-Nederland. Paratroepen landen bij Eindhoven, Zon, Nijmegen en Arnhem. Onderdeel van de operatie Market Garden. Dan RCA platenmaatschappij brengt de allereerste grammofoonplaat uit. 1931 op deze dag en 1908. Een Wright Flyer stort neer boven een Virginia. Waarbij de passagier om het leven komt en piloot Orville Wright gewond raakt. Het is het eerste vliegtuigongeluk in de moderne luchtgeschiedenis. Het is 1908 op deze dag dat dat gebeurt. Dan de top 40 die was gedateerd op deze dag in 1994. De binnenkomers als volgt. Don't Stop van The Outer Brothers op 35. 18 Strings van Thin Man komt binnen op 30. Think About The Way van ICMC is de binnenkomer op 29. En Zonder Jou van André Hazes op 28 binnen. Dan Endless Love van Luther Vandross en Mariah Carey is de hoogste nieuw binnenkomer. De tapper van de week op nummer 22. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 39.

Uiteindelijk wordt het nummer 31, staat 4 weken in de top 40. The Simple Things van Joe Cocker. En die kwam binnen op deze dag in 1994 in de top 40 op nummer 39. Dan de top 3 van die dag. 1, 2, Polizei van Modo staat op 3. Op 2 komende van 1, Love is All Round van Wet Wet Red. En van 2 naar nummer 1, Cotton Eye Joe van Rednecks. De nummer 1 van 17 september 1994.

0: Het is Teddy Swims, Mr. Know-it-all hier op de Twente Radio op deze donderdagochtend. Vanavond kan er wat regen vallen, voor de rest een wat sombere dag. En de temperatuur op deze donderdag rond de 19 graden. Straks onder andere de Volksfeesten en Schuine Streep Schuttersfeesten in Tubbergen. Die gaan namelijk dit weekend van start en er gebeurt al veel meer.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Van vrijdag tot en met zondag. En ook zondag zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
7: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorp.
9: Dag Michiel.
10: Dag 1 van de algemene beschouwingen duurde tot in de nacht, maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid voor de begrotingsplannen wil vinden. In de gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, meldt het programma Pointer. En Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se slechter dan eerst, maar landen die het nog beter doen, trekken het gemiddelde omhoog.
9: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Er zijn meer dan 60.000 handtekeningen ingezameld tegen het plan om zwerfkatten af te schieten. De provincie wil de katten doden, maar dat staat al maanden op veel verzet. Een petitie tegen de mogelijke maatregel is door bijna 64.000 mensen ondertekend en werd gisteren overhandigd in het provinciehuis in Zwolle. De A1 bij Hengelo was gisteravond langere tijd afgesloten vanwege een ongeval met een busje. De bestuurder van het busje was op een auto voor hem ingereden. Eén persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing lagen meerdere rijbanen bezaaid met glas, waarop Rijkswaterstaat de hele snelweg bij Hengelo afsloot. En in Hengelo is de Lambertuskermis weer begonnen. De kermis staat dit jaar onder andere op het Marktplein, het Stationsplein en aan de Brinkstraat. De najaarskermis is een begrip in Hengelo. Over een paar jaar bestaat hij maar liefst 300 jaar. De kermis duurt nog tot en met aankomende zondag. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 19 graden. Morgen begint zonnig, maar later valt er een bui. Het wordt dan een graad of 18.
9: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1, zoals gebruikelijk, richting het Westen. Dave de Voorst. Langzaam rijdt het verkeer. 5 kilometer, 4 minuten langer. U daarover op dit moment dan Barneveld Hoevelaken. 4 minuten over 3 kilometer. Langzaam rijdt het als stilstaand verkeer. En 6 minuten over 10 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Dan de A35, Almelo West richting Wierdewest. 3 minuten over 5 kilometer. En andersom, tussen Nijvel-de-Oost en Wierdewest, 5 minuten over 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Nou, hoe is het dan met de snelheidscontroles? Ik ontdek er één op dit moment en dat is op de A35. Waarom niet tussen Enschede en Enschede-West bij hectometerpaal 69.1. Al dus flitsmeister.nl.

0: Het is Sven Zeliers. Ook weer gitaarwerk, zeg maar, in de trend van het country geluid. Hier op Twente FM tussen 8:10. Wat voor een geluid gaan we krijgen komende zondag op het podium in Lonneke. In de muziekkoepel. Matty Kroeze, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is de laatste dit jaar.
1: Ja, de laatste. Ja, nummer 5 van dit jaar. En nummer 15 in totaal alweer.
0: Kijk aan,
1: het gaat snel.
0: Ook een beetje country of wat gaan we krijgen, Matty? Vertel eens.
1: Nee. Ja, we hebben direct vanaf het begin gezegd, we brengen een heel breed palet aan muziek. Dus aanstaande zondag hoor je muziek die je eigenlijk normaal alleen maar hoort op podia, zoals in Metropool.
0: Oké.
1: Want ons programma is samengesteld door ATES, door de Pop Academie. En dat kun je dus heel duidelijk zien aan het soort muziek. We zijn heel benieuwd hoe dat valt bij ons op het Dorpsplein, dit soort muziek. Want we starten ook stevig met Finito, een band die psychedelische zweefrock speelt.
0: En dat op de zondag, hè?
1: En dat op zondagmiddag. Dus ik hoop dat mensen erop zijn voorbereid om eens een keer iets heel anders te horen. Wel, vooral mensen die nooit naar podia gaan, zoals Metropool, die kunnen toch een keer kennis maken met dit soort muziek. Het is proberen, kijken hoe het valt, hoe het publiek erop reageert. En ook de band een kans te geven op voor een ander publiek toch te laten horen wat ze kunnen.
0: Ja, heel goed. Ik ben voor. Dat wordt mooi. Ja.
1: En als dat geweest is, dan brengen we de mensen weer tot rust met een folkzangeres die eigen nummers brengt, folkmuziek, rustig, gitaar, ukulele. En daar kunnen ze een beetje bij komen. En we sluiten af, dat is Foxia is dat trouwens, ik moet even de naam noemen natuurlijk, Foxia. En we sluiten af met Sanne Wies. Sanne Wies schrijft ook haar eigen nummers. Een beetje popachtig. Melancholische ballads heeft ze ook. En wordt begeleid door haar eigen band. En we zijn heel fijn. Of we vinden het heel prettig om met haar af te sluiten dit jaar.
0: Sanne Wies.
1: En ja. Sanne Wies, ja. En we moeten concurreren tegen FC Twente natuurlijk. Hè?
0: Ach man.
1: Die spelen zondagmiddag op hetzelfde tijdstip. Maar we hebben de vorige maand gemerkt, mensen hadden ons gewaarschuwd, als Twente speelt, dan komt er niemand. Nou, het zat vorige maand helemaal vol. Alle stoelen waren bezet. Dus we gaan ervan uit dat dat zondag ook helemaal goed komt.
0: Ja, ik denk dat je toch andere liefhebbers hebt, Matty, op een of andere manier. Ander publiek, vermoed ik toch.
1: Ja, het is duidelijk een ander publiek, ja. Dus, ja.
0: En je moet het niet vergeten, niet iedereen kijkt FC Twente, hè?
1: Nee, zo is het.
0: Nee, ja, bedoel, ik kijk ook wel te garen niet om, maar er zijn er mensen die naar Heracles kijken of gewoon naar TVC 28 of HSC in Haaksbergen.
1: Ja, zo is dat. Ja.
0: Zo,
1: en degenen die niet naar Twente gaan, die kunnen terecht op het Dorpsplein.
0: Zo is
1: twee
0: dat.
1: Uur, zondag, ja, om 2:00 beginnen we. En het is gratis, hè?
0: Ja, dat is allemaal mooi. Ja, te gek zeg. Ja. Hey, een goed seizoen gaat even kort nog. We bedoelen dik tevreden.
1: Ja, dik tevreden, ja. Het, meer publiek weer dan vorig jaar. En eigenlijk vooral de afwisseling, hè. We brengen gewoon elke maand iets anders.
0: Ja. Heel goed.
1: Dat, het is niet allemaal coverbands en zo. Dat, dat is ook een breed publiek voor. Maar we willen ook andere soorten muziek laten horen.
0: Precies, ja. Hartstikke goed. Nou, op naar volgend jaar weer. Eerst deze nog, komende zondag 20 september in Lonneke. Vanaf 2:00 zei je, Matty?
1: 2:00, ja.
0: Goed zo.
1: Beginnen we.
0: Succes. Dankjewel, Matty Kroeze.
1: Oké, dankjewel.

0: Lorraine en Tattoo hier op Twente FM.
1: Zijn er vandaag jarig.
0: De clown, onder andere Bassie van Toorn, is 91 geworden. Gefeliciteerd wat de leeftijd. En Lol Cream van Godly & Cream is 79 geworden. Evert Santegoed van Privé. Het blad. 65 geworden. Koen Wouters van Clouseau, de zanger, wordt 69. Anastasia, de zangeres, wordt 58. En John Walker is van Panic at the Disco. De bassist, die wordt 41. Gefeliciteerd en een mooie dag. En 66 wordt Marcel Kaptein van Ten Sharp.

0: Sharp is jarig. Dit was een hitje in 1985. Ja, ja, van die zogenoemde hobbyhits. Japanese Love Song, leuk om nog eens een keer te horen. En die Marcel Kaptein van Ten Sharp is 66 geworden. Ik zei Koen Wouters, 69 geloof ik, hè? Nee, die is 59. Dus niet schrikken, niet schrikken. Voor Clouseau, ja, hij dus. Goed zo. 9 voor 8 op deze donderdag, de 17e. Twee huiskamers en een jongerenhub voor jongeren in het Wekkelenveld. Wethouder Harmjan Verder, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hi.
0: Ja, en er zit weer verschil tussen een huiskamer en een jongerenhub. Ik ben benieuwd, wat is het?
1: Ja, nou goed, dan zal ik gewoon eventjes het plat slaan. Het komt
0: ja,
1: erop neer
0: maar,
1: dat we voor jongeren in het Wekkelenveld heel graag een plek willen hebben waar ze kunnen zijn na schooltijd. En je moet je voorstellen dat in het Wekkelenveld, maar ook in veel andere wijken,

0: die wijk nog mooier te maken. En om ook voor de mensen die hier wonen mooie dingen te doen. Dus Twekkelenveld heeft speciale aandacht op dit moment. En we hebben inderdaad ook al in andere wijken in Enschede dit soort initiatieven gestart. Omdat we willen dat kinderen een plek hebben waar ze terecht kunnen als ze ook met name thuis dat niet hebben. En we willen daar graag in investeren. Hè, dus er speelt natuurlijk ook wel armoede en dat soort dingen, waardoor kinderen niet altijd lid kunnen zijn van een sportvereniging of andere dingen. Overigens hebben we daar ook wel regelingen voor in Enschede, hoor. Maar dan willen we ook dat er andere plekken zijn waar je terecht kan. En wat heel bijzonder is aan de scholen die hier ook bij betrokken zijn, is dat ze daar bezig zijn om een soort familieschool op te zetten. Dus echt een school, zo'n hoopvolle plek. Waar allerlei voorzieningen zijn, ook voor ouders. Met dit initiatief dragen wij daar ook weer aan bij.
1: Ja, de drempel moet laag zijn, neem ik aan, om de jongeren ook makkelijk naar binnen te krijgen. Daar wordt, neem ik aan, ook alles aan gedaan.
0: Ja, natuurlijk. Hè, dus we zetten een paar mooie banken neer en je kunt er leuk zijn. En belangrijker is dat de jongerenwerkers van Aliva er een mooie plek van maken. Die zorgen dat er activiteiten zijn. Dat er een luisterend oor is. Dus dat je ook je verhaal kwijt kan als jongere. En dat vinden we belangrijk. Hè. Dus we willen dat elke jongere in Enschede fijn opgroeit. En ook plekken heeft waar dat luisterend oor bestaat.
1: Ja, dat is heel belangrijk. En nou weet ik, jongeren gaan vaak jongen rondhangen of niet. Hè. Dat wil niet zeggen dat deze jongeren dat doen. Maar zou dat niet op meer plekken een hele handige zijn? En ik weet, het heeft alles uit te staan met geld. En dat heeft ook niet alleen uit te staan met Enschede, maar op ook andere plekken.
0: Ja, nou ja, Wim, kijk, als ik heel veel extra geld zou krijgen, als door een soort wonder, dan zou ik dat het liefst op elke school regelen. Maar je hebt wel gelijk, we hebben natuurlijk gewoon wel scherpe keuzes te maken. Dus we hebben voor dit soort initiatieven kijken we ook heel erg wat is in een wijk nodig. En in Twekkelenveld is er vaak wat meer vraag naar dit soort initiatieven. Dat is ook op andere plekken. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld op Patmos ook zo'n bijeenkomst van die huiskameractiviteiten na schooltijd op de Spinner. Dat zijn scholen waar vaak wat meer kinderen in een lastige thuissituatie zitten. En dus hebben we dan voor deze scholen gekozen. Ook om een hoopvolle boost te geven aan zo'n wijk. Dus dat is dan de reden dat we daarvoor kiezen.
1: Ja. Hele goede zaak. Nou, pilot loopt in ieder geval vanaf nu tot aan december 2028. Dus we hebben nog 2 jaar. Dus dat scheelt. En dan wordt er, neem ik aan, geëvalueerd.
0: Ja, dan gaan we even kijken hoe het allemaal werkt en of jongeren het ook een beetje leuk vinden. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar ik ga ervan uit dat het een succes wordt.
1: Goed zo. Ik dank u wel. Wethouder Harm-Jan Verder op deze donderdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.bruno.nl/luister.
1: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jette om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaaldeal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen, en ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
16: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land veroorzaken de meeste files maximaal 5 minuten vertraging. Een uitzondering is de N332 van Lochem naar Raalte. Bij de aansluiting met de A1 is het oponthoud een kwartier. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Voorst 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: daar was hij weer, een 54 Ultra. Welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze 17e september. De allereerste grammofoonplaat wordt door RCA uitgebracht. Gebeurde op deze dag in 1931.
1: Vandaag in het nieuws.
0: En 6 Twentse gemeenten die testen op 2 december hun zogenoemde noodsteunpunten. Inwoners kunnen daar tijdens langdurige stroomuitval betrouwbare informatie krijgen en hulpvragen stellen. Lees het verhaal na op 120.nl. En in Enschede en in Lossen is het niet langer mogelijk om zonder biometrische gegevens een paspoort af te halen of een geboorte door te geven. De proef met de camera's en de gezichtsvergelijkingssoftware is afgelopen. Dus nu biometrie, zoals het dan heet. Deelname aan een gezichtscan is vanaf deze maand dus verplicht. Ook dat verhaal op 120.nl. En de Solar Team 20 gaat nog een keer rijden. Dat doen ze komend weekend in het Belgische Zolder. De oudleden keren nog een keer terug om mee te strijden voor de titel. En het Losse raadslid Lisa Haar is gisteren nacht overleden. Ze zat ruim 20 jaar namens Burgerforum in de gemeenteraad. Ze is 71 geworden. Straks gaan we het erover hebben met Harald Zligman in deze show. Veel bewolking vanavond, kans op een bui in Twente. En het wordt 19 graden op deze donderdag. Straks gaan we naar Tubbergen. Jazeker, we gaan naar de volksfeesten, naar de schuttersfeesten. En we gaan ook nog afreizen binnen nu een half uur richting Ierland.

0: King. En Love and Pride hier op Twente FM, 7:15. En het gaat weer los dit weekend. Het is een van de laatste zomerschuine streep volksfeest. Ja, in dit geval dan zelfs een schuttersfeest. Dan we spreken met de voorzitter van de Schuttersgilde te Bergen, Huub Beerning. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, alles al een beetje in gereedheid. De tent staat al, neem ik aan. Hoe staan we ervoor in te Bergen en wat gaat er allemaal gebeuren komend weekend?
1: Ja, nou, de tent staat inmiddels. We zijn aan het inrichten en het loopt allemaal op rolletjes. We doen het natuurlijk niet voor de eerste keer. Dit jaar wordt het 51ste editie georganiseerd door de Gilde. Dus het gaat tot nu toe perfect.
0: Ja, volks- en schuttersfeest is het, hè? Of is het alleen al een volksfeest? Of is het een deelschuttersfeest? Want daar hadden we even discussie over op de redactie.
1: Nou, de volksfeesten, volks- en schuttersfeesten is eigenlijk ontstaan door vroeger de feestweek samen te brengen met de schuttersfeesten in Terbergen. En dat hebben we overgenomen en daarom is het nu de volks- en schuttersfeesten.
0: Goed zo. En Huub, wat gaat er allemaal gebeuren? Want vanaf morgen gaat het los.
1: Ja, morgenavond gaat het los. Dat is voor de eerste keer dit jaar. Met de plaatselijke kroeg in Terbergen hier organiseert hij een nieuw evenement, als het ware, bij ons onder het dak. En dat heet Fout en Opnieuw. Dat is echt een jeugdavond. Hij gaat voor elk uur slaat hij nieuw jaar aan. En elke uur wordt er nieuwe muziek gedraaid, ja, speciaal voor de jeugd. En tot nu toe loopt de kaartverkoop goed. Dus ik hoop dat het wat wordt voor hem.
0: Ja, nou, dat hopen wij natuurlijk ook. Je ziet het veel dat trouwens avonden worden overgenomen door externe partijen, in positieve zin natuurlijk. Mm-hmm. Dat gebeurt dus ook in Terbergen.
1: Het gebeurt ook bij ons. We moeten natuurlijk financieel wel om kunnen draaien. Ja. En de samenwerking met dit nieuwe ding is eigenlijk wel nodig.
0: Nou ja, perfect. Super. Hartstikke goed. Hey, en wat gaat er nog meer gebeuren?
1: Nou, zaterdagavond is eigenlijk de traditiegetrouw. Ontmoeten we de Duitse schuttervereniging bij ons. Die ontmoeten we in het dorp. En dan maken we even een gezellig praatje met elkaar. En dan worden we door de Harmonie Sint-Cecilia uit Vassen door Terbergen geleid. Muzikale omlijsting in de tent ook van hun. En om 9:00 barst het schuttersfeest los. En met de band Millennium Show Band uit Borne. Wel bekend natuurlijk hier.
0: Zeker.
1: En ja, die jongens maken goede muziek. Ook de DJ is erbij, DJ Ortmar. Die draait speciaal voor onze vinylplaatjes van de tijd. En ja, dat wordt belooft een heel gezellige avond worden.
0: Dat dus zaterdagavond. En zondag wordt er geschoten natuurlijk, hè?
1: Zondagmiddag wordt er geschoten door teamschieten. Eerst, en daar mag het publiek aan meedoen, met een team van 4, maximaal 5 personen. Kun je inschrijven vanaf 1:00. Nou, dan wordt het gestreden om de bokaal met een inhoud. Dat wordt door vele bedrijven en voor vele teams, verenigingen, alles kunnen meedoen, buurtverenigingen. En om 5:00, rond 5:00, komt de nieuwe schutterskoning van het Gilde in aanschot. Om het Gilde zelf weer nieuwe koning te voorzien.
0: Ja, ja, ja, dat duurt soms heel lang, hè. Ik woon zelf in Delden. 2 weken geleden was het in Delden. Het duurde tot diep in de avond voordat die vogel er pas af was. Ja, niet dat het voor de drankopzet slecht was, maar je weet wel wat ik bedoel. Het is, hè?
1: Nou. Ja, dat kan. Ja, het ligt natuurlijk ook aan de schutters.
0: Ja. Ja, of van degene die de vogel heeft gemaakt natuurlijk. He?
1: Dat kan ook, dat kan ook. Ja. Het is natuurlijk wel, om misverstanden te voorkomen, het is een houten vogel.
0: Precies.
1: Die gaan dus op de vogel schieten. Nee, het is een houten vogel. Ja, het is, bij ons is het zo dat de houten vogel op een staande houten regel staat. En die regel wordt doormidden geschoten. Iedere keer als je hem goed raakt, dan knap je er eindelijk van de kogelvanger uit. En dan valt hij op de grond en dan is de koning gevallen, zeg maar.
0: Altijd gezellig om naar te kijken, zeker weten. En dan een afsluiting met een feest, neem ik aan, Huub.
1: Ja, afterparty met onze huis-DJ, DJ Gert. Wel bekend. En maakt er voor ons altijd een mooie afterparty van. En dat gaat nog even door, s'avonds, ja, zeker.
0: Hartstikke goed. Dus tot diep in de avond, de zondagavond. Ja, een druk weekend, Huub. En alles in het midden van Terbergen zelf, hè? De tent staat daar altijd.
1: Onder de basiliek van Terbergen staat een grote feesttent.
0: Onder toezicht ook.
1: Iedereen is welkom. Kaarten zijn te koop aan de kassa. En op internet, natuurlijk op onze site. Kun je alles zien wat er gaat gebeuren. Dus,
0: goed zo, even googlen. Volks- en schuttersfeesten Terbergen. Dan komt het allemaal goed. Huub Beerning, ik wens jullie veel succes komend weekend in Terbergen.

0: Uit en Lost Frequencies en Live It All hier op Twente FM. Donderdagochtend, we zijn deze week internationaal bezig, want we hebben contact met Zuid-Afrika, met het touwtrekteam Oele al daar. Als het goed is gaan we morgen naar Zolder, naar het Zola-team Twente. En nu gaan wij naar Ierland, want daar is Zilketilk met het traditionele gebeuren The Queen en The King of the Road. Zilke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jullie zitten er al, hè?
1: Ja, klopt. Gisteren zijn we aangekomen.
0: Ja, dat is een dag eerder dan normaal, volgens mij.
1: Nee, we gaan altijd wel op de woensdag weg. Dat is helemaal goed. En we blijven gewoon lekker volgens plan ons ding doen hier. Dus dat is... Dat komt helemaal goed.
0: Ja, een jaar overslaan bestaat niet, hè? Want het is toch wel even een dingetje, geloof ik altijd, dat hele gebeuren daar in Ierland.
1: Ja, het is, dit jaar is de 30e editie van de Queen of the Road, hè, de damesversie van de King. En best wel een beetje trots dat ik voor de 17e keer op de deelnemerslijst sta. Dus, en 17 keer achterin, dus dat is mooi.
0: Ja, dus hebben we het elk jaar weer over. Het is een unieke prestatie. En zo'n wedstrijd kan ook bijna niet zonder Zilke.
1: Nou ja, het kan wel, denk ik, maar voorlopig liever nog niet.
0: Dat lijkt mij toch ook. Met hoeveel mensen zijn we daar vanuit Twente?
1: We hebben 4 deelnemers en we hebben een beetje een wisseling gehad. William Hobbelink die heeft afgezegd omdat hij afgelopen weekend vader is geworden. Zelfs gisteren zelfs nog.
0: Zo.
1: Dus vanuit deze kant ook nog gefeliciteerd voor hun. Denk ik een hele goede reden inderdaad om niet deel te nemen. Daardoor was er een vervanger, Patrick Sieverink, die vorig jaar ook deelgenomen heeft. Maar goed, die raakte vrijdag geblesseerd en die heeft zich maandag nog afgemeld van, met de reden van jongens, ik ben echt geblesseerd en ik kan niet spelen. Dus we hebben maandag Olivier Scholten nog gestrikt, de nummer 3 van de Champions Tour. En Olivier die komt vandaag aan en die moest nog even een paar dingen regelen op zijn werk. Maar dat is allemaal gelukt en die speelt zaterdag dus zijn eerste halve finale bij de senioren. Hij heeft wel een keer eerder met de jeugd meegedaan. Voor de jeugd hebben wij dit jaar Lotte Telgenhoff uit Reutem en Mike Scholtenhaven uit Tilchten. En die gaan een duo-wedstrijd spelen. En ja, ik mag morgen het spits afbijten qua wedstrijden en beginnen in mijn halve finale.
0: Zilke, wat zijn de kansen?
1: Ik heb een behoorlijk sterke tegenstanders. Ik heb behoorlijk sterke tegenstanders. De All-Ireland finale, dus zeg maar de Noord- en Zuid-Ieren, die hebben elk jaar de finale. Nou, ik mag de finale van dit jaar, daar mag ik het tegen opnemen, tegen die deelnemers. En daar word ik aan toegevoegd. Dus die Ieren zeiden al, dat wordt een mooie wedstrijd. Want dan hebben we en de All-Ireland finales en we hebben Zilke in één wedstrijd. De andere halve finale, daar zit de Duitse kampioene Anke Klöpper in. En die neemt het op tegen Kelly Mellon. En tegen Hannah Cronin. Dat is de wedstrijd van morgen vroeg. Dus die ga ik in alle rust lekker thuis kijken. Wie daar van naar de finale gaat. Ja, wat zijn de kansen? Ik verwacht dat ik een finale moet kunnen halen. Dat is eigenlijk wel... Ja,
0: ja, zeg maar,
1: mijn
0: ja.
1: Verwachting.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Maar goed, de straat is toch weer anders dan vorig jaar. En het balletje blijft altijd rond. Dus je zult een beetje geluk nodig hebben. Voor de Olivier...
0: Altijd veel... Olivier bij deze. Ja, gaan we door.
1: Ja, voor Olivier is denk ik... hij heeft een hele korte voorbereiding gehad. Ik denk dat het belangrijkste is dat hij gewoon echt gaat genieten van de ambiance hier. En wie weet wat hij voor verrassingen kan geven hier. En de jeugd, ja goed, ik heb ze gisteren dan met Lotte getraind. En we gaan zo meteen naar de straat om met de Nederlandse duo samen te trainen. Ja, daar heb ik eigenlijk wel echt de verwachting van dat zij dit jaar de titel gaan pakken. Voor Lotte is het de derde keer dat ze meedoet bij de jeugd. Meisje heeft 2 keer eerder pech gehad. Hè, dat er een kloot misschien toch een keer werd tegengehouden. Of dat hij van de straat afschiet. Dus ik denk dat die meid zo ongelooflijk gebrand is op deze titel dit jaar. Dus die verwacht ik eigenlijk wel.
0: Goed zo. Nou, we houden even contact. Lijkt me leuk de komende dagen. Voor de beste mensen in de grote stad van Twente. Dit is klootschieten. Dit is streetball. Dus op de weg, hè?
1: Ja, roadbowling inderdaad.
0: Roadbowling, ja, dat is hem.
1: Ja. En we spelen inderdaad op een 2,2 kilometer lang parcours met veel bochten erin. Ja, goed, en we zeggen altijd, het is heel makkelijk. Je hebt een startlijn en een finishlijn. En je moet gewoon zorgen dat jij met jouw team in zo min mogelijk schoten over de finish komt. Nou, in teamverband dan voor de jeugd. En voor Olivier en mij is het een individuele wedstrijd. Dus het is gewoon, je gaat met drie halve finalisten op pad. En alleen de winnaar van de halve finale gaat door. Dus de andere twee zijn ook direct uitgeschakeld. En die mogen dan zondag, de winnaars van de halve finale mogen zondags nog een keer aantreden in de finale.
0: Goed zo. Nou, ik wens je veel succes. Nogmaals, als het er een mogelijkheid is om morgen te bellen, doen we dat nog even. Silke Tulk in Ierland. The King and the Queen of the Roads. Succes, Silke. Dankjewel.
2: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
8: Michiel.
9: Na de Tweede Kamer is strakjes het woord aan premier Jetten. Die moet laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen. Want het debat van gisteren leverde nog maar weinig op. Het schiet in ons land niet echt op met de emancipatie. Op de wereldranglijst over gendergelijkheid zakt Nederland weg naar plek 46. Vrouwen verdienen minder, hebben minder vaak een baan en zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. En ondanks wederzijdse beloftes heeft Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden, wel ontstond schade door neervallende brokstukken. Ook Rusland zou Oekraïnse energiedoelen aanvallen.
8: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Er zijn meer dan 60.000 handtekeningen ingezameld tegen het plan om zwerfkatten af te schieten. De provincie wil de katten doden, maar dat staat al maanden op veel verzet. Een petitie tegen de mogelijke maatregel is door bijna 64.000 mensen ondertekend en werd gisteren overhandigd in het provinciehuis in Zwolle. De A1 bij Hengelo was gisteravond langere tijd afgesloten vanwege een ongeval met een busje. De bestuurder van het busje was op een auto voor hem ingereden. Eén persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing lagen meerdere rijbanen bezaaid met glas, waarop Rijkswaterstaat de hele snelweg bij Hengelo afsloot. En in Hengelo is de Lambertuskermis weer begonnen. De kermis staat dit jaar onder andere op het Marktplein, het Stationsplein en aan de Brinkstraat. De najaarskermis is een begrip in Hengelo. Over een paar jaar bestaat hij maar liefst 300 jaar. De kermis duurt nog tot en met aankomende zondag. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 19 graden. Morgen begint zonnig, maar later valt er een bui. Het wordt dan een graad of 18.
8: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, de Lutte, richting de Duitse grens. 3 minuten wordt hier gemeld. Dan richting het westen, Deventer, Apeldoorn, Deventer, Voorst is het dan om precies te zijn. 3 minuten over 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan richting Hoevelaken, 11 minuten langzaam rijdend verkeer. Dan de A35, vertraging richting Wierde. Dus Almelo Wierde, 2 minuten over 3 kilometer. En andersom de N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 4 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een drietal controles. De eerste wordt gemeld op de A1 bij 39.9. Dat is in de buurt van Amersfoort. Wake up, wake up. Houd in de gaten. Ook op de A35 bij 69.3 tussen Enschede en Enschede-West. Daar staan ze de hele week al. En op de Schipleiderlaan in Oldenzaal. Aldus Blitzmeister.nl.

0: het is Stella Lefty en Boston hier op Twente FM. 21:50. Gisteren werd het losses opgeschrikt door de dood van Liesta haar raadslid. En ook mensen in andere delen van Twente die met haar te doen hadden. Geschokt, Harold Slichtman, wethouder Losse van Burgerforum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, een schok, toch wel even een dingetje. Ja, je kent Lies natuurlijk al jaren. Een drijvende kracht, burgerforumlosser. Ik weet niet wat je erop te zeggen. Woorden zijn vaak lastig, maar in deze toch, toch wel even een ding.
1: Ja, Wim, ik vind het allereerst fijn dat ik wat over Lies kan zeggen. Want woorden schieten tekort, Wim. Ik had haar dinsdagmiddag nog aan de telefoon en een paar uur later is ze overleden. En ze was natuurlijk niet alleen voor onze inwoners in Losser een belangrijke persoon. Ze was voor onze partij, voor Burgerforum. Ze was Burgerforum. En voor mij, Wim, was ze natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja,
1: zonder haar was ik niet... Had ik dit gesprek met jou nu niet gehad?
0: Nee, dat voor de mensen die in de rest van Twente zitten. Je bent de opvolger, of zeg maar, qua lijsttrekker geweest de vorige keer van Lies de Haar. Maar Lies was nooit weg, stond altijd naast je. En je bent als het ware met haar steun ingerold. Ja, dat klinkt zo raar, maar dat is eigenlijk wel een dingetje.
1: Ja, we waren een soort van partners in crime. Een soort van, Lies had, ik was nog toen ze gisteren overleed, toen... keek ik hem terug in oude berichtjes en toen ik wethouder werd, toen zei ze van ja, Harold, het was een avontuur. En we hebben hem samen veel beleefd en samen opgetrokken. En nu je rol anders is, ook daarin zal ik je kritisch zeg maar volgen. En dat was Lies te voeten uit. Een volksvertegenwoordiger 20 jaar lang die trouw bleef aan haar principes. En dat is in de politiek is dat de zeldzaamheid.
0: Ja, dat kun je stellen. Een beetje een stomme vraag hoe het binnen is gekomen met Burgerforum. Want ik sprak natuurlijk meer mensen van Burgerforum. Wat je al zegt is ook een beetje de bodem onder de partijen. Laat ik zo zeggen, de drijfveer. Niet dat de rest dat niet is, maar zij was echt vol vuur.
1: Ja, nee, zij was het cement, zeg maar, van Burgerforum. Ze was Burgerforum. Ze 20 jaar lang, waarvan 12 jaar lijsttrekker en fractievoorzitter. Dus we zijn gisteren bij elkaar geweest... En met elkaar verdriet gedeeld, Wim. En gekeken van ja, hoe gaan we passend afscheid voor Lies organiseren. Dus daar zijn we nu mee bezig. En dat is ook de realiteit, Wim. Echt.
0: Ja, dat is helaas zo. Ja, show must go on, zeggen ze dan altijd. Maar hoe zwaar het ook is in dit geval. Ook in de politiek rolt het gewoon door.
1: Ja, Lies zou zeggen, Losser moet bestuurd worden, Harold. Dus gewoon doorwerken.
0: Nou, laat vertalen.
1: En dat doen we ook, Wim.
0: Nou, lijkt me heel goed. Dankjewel voor de woorden, Harold. En voor de mensen die na willen lezen, staat nog een stuk op 120.nl. Sterkte, Harold Slichtman, en iedereen die betrokken is met Lies de Haar.

0: Miley Cyrus en Midnight Sky. Straks doen we 6 op rij, 6 platen zonder praten. Mocht je wensen, we laten het even weten via de 120-app. Of via twentefm.nl, rechterboven zijn de linkiekootje. Beste mensen, het is donderdagochtend. We gaan zaterdag, dat is wel leuk. We gaan slopen, wou ik haar zeggen. Maar dat doen we niet zomaar. Er gaat wat gebeuren. Demolition Day, dat gaat er gebeuren bij Kamphuis Sloopwerken. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: René Snijders, wat gaan we doen komende zaterdag?
1: Zaterdag is de Demolition Day. Die wordt elk 2 jaar georganiseerd. Om te zien wat de slovers en het saneringsvak allemaal doet.
0: Oké. En neem ik toch aan dingen gesloopt worden, René?
1: Wij gaan dingen slopen en laten zien. We zijn bij de Snoevelaar in Goor. Nou goed, daar zetten we onze machines neer. En dan zetten we kranen voor het gebouw. Laten we zien wat we slopen.
0: Wordt de Snoevelaar gesloopt? Ja, wacht even, wordt de Snoevelaar gesloopt? Dat grote gebouw?
1: Dat grote gebouw, dat wordt gesloopt, ja.
0: Oké.

0: Ik nou ook dat er iets met abseilen is en dat soort zaken. Weet ik veel wat allemaal. Ik zie iets met 180 deelnemers.
1: Ja, wij gaan inderdaad, wij gaan vanuit het hoge gebouw afzuilen. Daar hebben de mensen zich voor kunnen opgeven. En dat wordt ook geregeld door een externe partij.
0: Oké. Ik zie de oudste deelnemer is 70.
1: Ja, de oudste is 70 jaar, ja.
0: Oké. Ja, je moet het maar durven.
1: Ja, het is een hele hoogte. Het is 24 meter. Dus,
0: ja, nee, dat is een beste.
1: Over het randje is het gekte, denk ik.
0: Nou ja, zeker weten. Ik zie die filmpjes wel eens laatst al met die Carola Schoter die vanaf die Euromast gaat. Maar ik moet er niet aan denken als ik over die rand ga. Maar goed, ik durf ook weinig, moet ik zeggen. Maar die 180 deelnemers, die hebben zich al opgegeven, begrijp ik, René. Dat is in de voorinschrijving geweest of zo.
1: Ja, dat was een voorinschrijving. Daar kon je voor opgeven. En dan weten wij ook van hoeveel mensen we hebben en hoeveel lenen we moeten uitgooien naar het gebouw.
0: Oké, ik vind het super gaaf om dat te bekijken. En ook super gaaf om te kijken wat jullie doen en hoe dat slopen tegenwoordig gaat. Want vroeger had je een boor en hupsakee, alles zakt in elkaar. Maar dus tegenwoordig moet het allemaal meteen gescheiden worden. En allemaal veiligheidsvoorschriften, stofvangers, weet ik veel wat allemaal, of niet?
1: Ja, dat klopt. Zo weinig mogelijk stof veroorzaken. Helemaal vrij kom je toch niet.
0: Nee.
1: Alle materialen dat we kunnen hergebruiken, die gaan weer terug naar bij ons naar omverkeer bouwen. En die gaan voor een tweede leven, zeg maar.
0: Ja, ook goed. Helemaal voor. Hey, hoe laat begint het allemaal in Goor, René?
1: Ja, het begint hier om 10 uur en het eindigt om 3 uur.
0: Goed zo.
1: Plus minus.
0: Dat doet dus de campagne sloopwerken uit Reutem, is het in dit geval toch? Die doen dat in Goor. En daar gaat het dus allemaal gebeuren. Komende zaterdag. Iedereen mag komen kijken. En is er nog plek voor een deelnemer die naar beneden wil? Of hebben we zeg maar, de dag wel gevuld?
1: Voor het afzuilen?
0: Ja, dat.
1: Ja, nou, als jij graag wilt, dan nodig ik bij deze.
0: Nee. Ik sta mijn plaats. Niemand anders. Nee, echt. Laat me gaan. Maar goed, we gaan dat meemaken, René. Heel goed. Ik ben benieuwd.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel. Succes komende zaterdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
13: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
14: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goorn en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaad het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers een smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft een 2 maanden cel opgelegd. En Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon. Daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het op de meeste wegen goed door. Een paar files springen eruit, zoals de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd bij Twello. De linkerrijstrook is dicht en dit veroorzaakt 10 minuten extra reistijd. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem, 10 minuten oponthoud bij Duiven. En ook rijdt het langzaam op de N332 van Raalte naar Lochem. Bij Laren is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Dit is Twente FM.

0: Straks doen we nog een Bourgondische fietstocht.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: En nu zes platen zonder praten. Wat kunnen we draaien? Want plek nummer 6 houden we nog altijd even vrij voor een laatste ingeving. Doe dat via de 1 Twente app. Even downloaden in de Play Store of via twentefm.nl. Rechterboven zij de linkiecoach. Wat kunnen we draaien als plaat nummer 6 in 6 op een rij? Onder andere onderweg. Elton John, Celine Dion, Snap. En we beginnen met Aretha Franklin, Freeway.

0: Het is job daar. Het is geweldig. Het is Koto. Die kwam binnen door André op de 120 app. En ja, nogmaals, job daar van Koto. Lang niet gehoord, zeg. Inderdaad. Geweldig. Wat hadden we nog meer? Celine Dion hadden we in aanbieding. We hadden Elton John en Kiki D. Wendy Elisa Snap en Aretha Franklin. Volgende ronde van 6 op rij. Is morgen vroeg. Even na 9 uur. Laat het dan even weten. Door middel van een appje in het 120 app of 20fm.nl. Rechterbovenzijde linkerkantje. Wat we kunnen draaien. Komende zondag kunnen wij culinair genieten, want er is een landleven fietstocht. Elke Rolving, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fietsen, hè? Hoor je mij?
1: Nu wel weer, ja.
0: Oké. Ja. Twente FM is calling. Goedemorgen, Elke. Nogmaals, we gaan fietsen komende zondag.
1: Goedemorgen. Ja, we hebben een hele leuke fietstocht vanuit de Lutte. Onze jaarlijkse landleven fietstocht met allerlei stops onderweg. Een fietsroute van 40 kilometer door het buitengebied van de Lutte en Lassen.
0: Ja, dat is prachtig. Het weer ziet er ook redelijk goed uit. En we kunnen dus kijken wat er allemaal te beleven is qua ook voedsel en dat soort zaken in de omgeving.
1: Ja, we gaan een bezoekje brengen aan Hoger Bavel. Die hebben vakantieappartementen waar je een kijkje kunt nemen met koffie en lekkers daar. We gaan naar fruitboerderij Duvelshufke voor een fruitsapje.
0: Duvelshufke,
1: dan gaan
0: leuk.
1: We naar Duvelshufke, ja. Dan gaan we naar Grand Café Smit in Lossen voor een kop soep. Vervolgens gaat de route verder via de Dorpsbleek naar Erve Imos. Een nieuwe boerderijwinkel, waar ook weer een proeverij is. En dan is er in natuurgebied Teuvelshof nog een bijzondere Engelse tuin die men kan bezichtigen. Met ook weer een stop van Bosch en Mea. En daarna zaadhandel Bulten in de Lutte, waar broodjes geproefd kunnen worden. Dat zijn aardappeltjes. En als afsluiting een ijsje bij IJssalon La Venezia in het centrum van de Lutte.
0: Nou. Buikje vol, buikje rond, Elke.
1: Ja, dan hoef je s'avonds inderdaad niet meer te eten.
0: Nee, uitpuff op de bank.
1: Ja.
0: Heel goed. Zeg, hoe laat begint het allemaal en waar kunnen we ons vervoegen komende zondag?
1: Het is tussen 10 en 12 starten bij de Tourist Info in de Lutte. En aanmelden kan telefonisch bij de Tourist Info in de Lutte op 0541 55 1160 of via onze website
0: visitdelutte.nl. Je viel even weg, maar bij deze
1: dus... delutte-lossen.nl. Ja.
0: delutte-lossen.nl. Heel goed, en het aanmelden is wel even handig inderdaad vanwege dus de versnapering onderweg, hè?
1: Ja, vanwege de inkoop. Dan weten we een beetje hoeveel mensen er komen.
0: Goed zo. Ga je zelf ook mee fietsen?
1: Nou, ik sta onderweg.
0: Dacht ik al. Heel goed. Elke Rolving, succes. Komende zondag. Dankjewel.
2: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: 9:55, straks gaan we nog hebben over de Max Zoutdag. Die is namelijk vandaag. Nu eerst de hoogtepunten uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorp.
11: Dag Michiel.
12: Er staan vanochtend een stuk meer files naar de Rotterdamse haven. En dat komt door problemen op een belangrijke brug over de A15, de Zuurhofbrug. Daarin zijn scheuren ontdekt en daarom is de brug sinds gistermiddag voor een groot deel dicht. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. En bijna allemaal leggen ze de schuld bij anderen, zegt verzekeraar Unive. En ondanks beloftes aan president Trump blijven Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen aanvallen. Zo bestookte Oekraïne een Russische olieraffinaderij en trof Rusland energiedoelen in onder meer Odessa.
11: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er zijn meer dan 60.000 handtekeningen ingezameld tegen het plan om zwerfkatten af te schieten. De provincie wil de katten doden, maar dat staat al maanden op veel verzet. Een petitie tegen de mogelijke maatregel is door bijna 64.000 mensen ondertekend en werd gisteren overhandigd in het provinciehuis in Zwolle. De A1 bij Hengelo was gisteravond langere tijd afgesloten vanwege een ongeval met een busje. De bestuurder van het busje was op een auto voor hem ingereden. Eén persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing lagen meerdere rijbanen bezaaid met glas, waarop Rijkswaterstaat de hele snelweg bij Hengelo afsloot. En in Hengelo is de Lambertuskermis weer begonnen. De kermis staat dit jaar onder andere op het Marktplein, het Stationsplein en aan de Brinkstraat. De najaarskermis is een begrip in Hengelo. Over een paar jaar bestaat hij maar liefst 300 jaar. De kermis duurt nog tot en met aankomende zondag. En dan het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af bij maximaal 19 graden. Morgen begint zonnig, maar later valt er een bui. Het wordt dan een graad of 18.
11: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Onder andere op de A1 richting de Lutter. De Lutter, de Duitse grens, 3 minuten over 3 kilometer. En voor de rest zijn de vertragingen op. Ze zijn verdwenen. Het is zonder grote problemen in Oost-Nederland. Een tweetal controles worden gemeld op de A1... richting het westen, bij Amersfoort, 40.1. Maar ja, daar ben je zo natuurlijk, hè, binnen een uur. En op de A35 tussen Enschede en Enschede-Westen staan ze derde week al te controleren bij 69.3. Al dus flitsmeister.nl.

Dat is Homebreaker. Het is die dikke hit van niemand minder dan Zomer hier op Twente FM. Het is de wereld zoutmaxdag. Zul je denken van, gaat het nou weer godsnaam over? Nou ja, gewoon om het zout in het voedsel. We gaan er straks nog even over spreken hier in de show. Want te veel zout is niet goed. Al zeg ik het zelf, ook voor de bloeddruk en dat soort toestanden moet je niet hebben. Hè? Ja, ja. Dus daarover straks waarom deze dag zo belangrijk is. Nu gaan wij terug met Ton van Dranen naar eigenlijk drie data. 17, 20 en 26 september. Hij maakte er werk van. Wie dan? Billy Joel. We gaan naar 1973, want in de studio in New York zit Billy Joel deze drie dagen Piano Man op te nemen. U hoort het goed, Piano Man van Billy Joel. Dat doet hij dus drie dagen over. En de eerste dag was deze dus in 1973. De single die wordt op 30 oktober 1973 uitgebracht. En ja, in Nederland kennen we natuurlijk Piano Man vooral van de top 999. En de top 2000, laten we maar zeggen. Voor Billy Joel is het zijn eerste hit in de Verenigde Staten. Op 23 februari 1974 komt Piano Man van Billy Joel binnen in de Billboard Hot 100. En bereikt daar de 25e plaats. Op deze dag dus gestart de opname van Piano Man van Billy Joel. 17 september 1973.

17 september 1973 in de studio in New York. Piano Man werd gemaakt door Billy Joel. En hij ging ermee verder op 20, 26 september. En uiteindelijk werd het een dikke hit in 1974. En in Nederland wereldberoemd vanwege de top 2000 en de onheunige 999.

0: Ja, ja. Hoe komt dat? Want ik heb juist het idee dat qua voeding, tenminste wat in de winkels ligt, dat daar heel erg op gelet wordt. Hè? Steeds minder zout, met name ook in chips en dat soort toestanden. Maar toch krijgen we het steeds binnen.
1: Ja, in sommige voedingsmiddelen is dat inderdaad zo. Maar toch krijgt de meeste zout die we binnenkrijgen, komt toch uit de supermarkt. Eigenlijk maar 15% voegen we zelf toe met het zoutvaatje in de keuken en aan tafel. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. En de rest, dus 85%, dat komt wel uit bewerkte en voorverpakte producten. En dat is dus eigenlijk al door de voedingsindustrie in het product gedaan voordat jij het op tafel zet. En daardoor realiseer je ook helemaal niet hoeveel zout je eigenlijk binnenkrijgt. Dat zit in brood, in soep, in zoutje, reclame, kaas, vleeswaren, dat soort dingen.
0: Ja, en niet goed voor de bloeddruk. Tenminste, in mijn geval weet ik dat toevallig. ja, dat is gewoon ellende. En daar hebben heel veel mensen last van. Maar hoe kan dit? Want zijn de alternatieven... Wat moeten we hier aan doen, Tané?
1: Ja, dus er zijn vrijwillige afspraken tussen de overheid en de voedingsindustrie om de samenstelling van producten te veranderen. Dus om daar minder zout in te doen. Maar het blijkt eigenlijk dat die niet zo goed werken. Dus in de meeste producten gaat dat zout niet of te weinig omlaag. Dus wij zeggen ook echt tegen de politiek, voer nu wettelijke maximumnormen voor zout in. Zodat de voedingsindustrie daar gewoon mee aan de slag moet. En dat als wij dingen kopen in de supermarkt, dat daar gewoon een verantwoorde hoeveelheid zout in zit.
0: Ja, gaat het naar geluisterd worden, denk je?
1: Dat hopen we.
0: Ja, ja. Hoe kunnen we dit vandaag merken? Die Zoutmaxdag, is dat met name dit natuurlijk ook. Maar worden er nog andere acties gevoerd?
1: Nee, wij trekken gewoon aan de bel en doen die oproep aan de politiek. En we hopen ook mensen ervan bewust te maken. Je kan natuurlijk zelf ook erop letten als je in de supermarkt iets koopt. Even kijken achterop of er niet heel veel zout in zit.
0: Ja, en zelf thuis een beetje voorzichtig met die zoutpot strooien lijkt me zo, hè?
1: Ook dat is handig, ja, zeker.
0: Goed zei. Tené Dedderen, dankjewel van Foodwatch. We gaan erop letten vandaag. Zout, Max.

0: Zoutmaxdag, let er een beetje op. Even iets minder strooien met het zout, want er zit al zout genoeg in het voedsel. Het is nogmaals de Zoutmaxdag, Tanee vertelde er net over. Straks doen we wel een beetje zout op Mark. Mark, Jordi en Nicky, tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Mens en relatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
18: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
19: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïense aanval op een olieraffinaderij. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 van Arnhem naar Os. Hier is het oponthoud bij Ravenstein ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
21: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Michael Jackson, ondanks alles om hem heen, heeft hij toch hele lekkere muziek achtergelaten, waaronder deze Black or White. Goedemorgen, vandaag is het donderdag 17 september. Uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Uitzendkracht. Ik ben het tel een beetje kwijt, maar het is al de zoveelste. We zullen zeker ver achter de duizendtallen zitten.

Twente FM, op de donderdagmorgen kijken we even naar het weer voor vandaag. Oh ja, dat is toch wat anders dan de afgelopen dagen. Vandaag is het overwegend bewolkt bij een temperatuur van maximaal 17 graden. Dat is wat beter voor de natuur. En er kan nog wat neerslag vallen. De komende dagen zien er enigszins wat beter uit. Vooral morgen, 19 graden, zonnetje keert weer terug. Zaterdag weer wat meer bewolking. Zondag zeker wat kans op neerslag bij een temperatuur van 18 graden.

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
11: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
10: Hou je huis cool.
11: De schaduwmakers uit het oosten.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Oldenzaal-Zutphen. En daarmee komt het einde van een dieseltrein in onze regio een stap dichterbij. Het Rijk stelde eerder al geld beschikbaar voor het elektrificeren van het traject tussen Almelo en Mariënberg. En daar zijn de voorbereidingen inmiddels begonnen. ProRail werkt de plannen verder uit. Naar verwachting is dat begin 2028 klaar. De provincie gaat ervan uit dat de werkzaamheden in 2032 kunnen beginnen. Dat is aanzienlijk later dan eerder gedacht. Tot die tijd blijven op de trajecten dieseltreinen rijden. De provincies zijn daarom een nieuwe aanbesteding gestart met treinvervoer tussen 2028 en 2032. De overheid hamert op goed voorbereid zijn op noodsituaties. Niet alleen voor huishoudens, maar ook voor straten. En om dit te stimuleren is er een nieuwe subsidie mogelijk vanuit het zogenaamde V-fonds. De subsidie Samen Weerbaar is bedoeld dat buurten samen plannen maken voor als de stroom uitvalt. Per initiatief is 500 tot 5000 euro beschikbaar. Als voorbeeld noemt de overheid een EHBO-cursus voor de hele straat. Het opzetten van noodstroom of alternatieve communicatiemiddelen zoals portofoons. Bij noodsituaties kunnen stroom, water en internet uitvallen, waardoor het belangrijk is om passende alternatieven te bedenken. En Rijkswaterstaat voert komende week nachtwerkzaamheden uit aan de A1 bij Oldenzaal. Die worden uitgevoerd tussen maandag 21 en zaterdag 26 september. Delen van de weg zijn dan in de richting van Hengelo en in de richting van de Lutte afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleiding en extra reistijd. De werkzaamheden duren telkens tussen 8 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends, waardoor de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Het is vandaag overwegend bewolkt, met af en toe wat ruimte voor de zon, wordt het maximaal 18 graden. Vanavond volgen er een paar buien, waarna het later vannacht weer droger wordt. De minimumtemperaturen liggen rond de 11 graden.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Sasha Paris en One Temptation. My One Temptation zelfs. En Bloodline hoorde je daarvoor van Alex Bowen met Jelly Roll. Eredivisie voetbal is er het komende weekend weer. Morgen dan is de aftrap tussen FC Groningen en PEC Zwolle. 'S Avonds gaat dat plaatsvinden om 8:00. En FC Twente komt aanstaande zondag aan bod in de wedstrijd tegen de koploper PSV. En die wedstrijd, thuiswedstrijd, begint om 2:30.

De donderdagochtend weer gevuld met heerlijkheid. Blijf dus lekker luisteren naar de uitzendkracht. De gemeente Almelo die heeft een open dag aanstaande zaterdag en doet een oproep om vooral jonge inwoners te mogen verwelkomen. Kom dus gewoon lekker langs. Het is helemaal gratis en voor niets. Gaat plaatsvinden aanstaande zaterdag tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Kunt u bijvoorbeeld een kijkje komen nemen in het stadhuis. Speciaal voor de kids ligt er een kinderpaspoort klaar. Hiermee kun je dan op zoek met een puzzeltocht helemaal door het stadhuis en ontdekken hoe het er allemaal voor staat daar in het huis waar beslissingen worden genomen. En voor de kinderen is de gemeente en politiek vaak nog ver weg, terwijl er natuurlijk ook zeer invloeden zijn op hun eigen leventje. Ook voor volwassenen is er uiteraard van alles wat te doen aan komende zaterdag tijdens deze open dag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: een groep? Huur dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als er aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en dan waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Pretty Politi, zo heette deze band. De titel was Absolute. Bron deel 2 van Huis en Kracht voor deze donderdagmorgen van 17 september. De dag waarop het overwegend bewolkt is bij een middagtemperatuur van maximaal 17 graden. En er is nog wat kans op neerslag. De wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 4. Komende dagen verandert er niet heel veel, maar vooral voor zondag is er...

zijn naam nadat bekend werd dat hij niet al te vriendelijk was voor zijn vrouw Whitney Houston. Dit was met Stu Can Play That Game. Dat was dan wel weer een lekker nummer van hem. De voorbereidingen voor de jaarlijkse Twente Cultuurtocht die zijn in volle gang. Op zondag 11 oktober dan wordt de 16e editie alweer gehouden van dit wandel- en fietsevenement in en rond de Lutte. Deelnemers die kunnen kiezen uit een wandelroute van ongeveer 10 kilometer of een fietsroute van circa 30 kilometer. En wat het toch bijzonder maakt is dat er onderweg muzikale optredens zijn op de verschillende pauzeplekken.

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Gronau viert zijn stadsfeest. Met live muziek, een gevarieerd aanbod aan eten en drinken, een uitgebreid programma voor Wereldkinderdag, oldtimers en meer. Van vrijdag tot en met zondag. En ook zondag zijn de winkels geopend van 13 tot 18 uur. City Ring Gronau wenst u veel plezier bij het stadsfeest. Ontdekken, beleven, winkelen.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit voor de elektrificatie van de spoorlijn Oldenzaal-Zutphen. En daarmee komt het einde van een dieseltrein in onze regio een stap dichterbij. Het Rijk stelde eerder al geld beschikbaar voor het elektrificeren van het traject tussen Almelo en Mariënberg. En daar zijn de voorbereidingen inmiddels begonnen. ProRail werkt de plannen verder uit. Naar verwachting is dat begin 2028 klaar. De provincie gaat ervan uit dat de werkzaamheden in 2032 kunnen beginnen. Dat is aanzienlijk later dan eerder gedacht. Tot die tijd blijven op de trajecten dieseltreinen rijden. De provincies zijn daarom een nieuwe aanbesteding gestart met treinvervoer tussen 2028 en 2032. De overheid hamert op goed voorbereid zijn op noodsituaties. Niet alleen voor huishoudens, maar ook voor straten. En om dit te stimuleren is er een nieuwe subsidie mogelijk vanuit het zogenaamde V-fonds. De subsidie Samen Weerbaar is bedoeld dat buurten samen plannen maken voor als de stroom uitvalt. Per initiatief is 500 tot 5000 euro beschikbaar. Als voorbeeld noemt de overheid een EHBO-cursus voor de hele straat. Het opzetten van noodstroom of alternatieve communicatiemiddelen zoals portofoons. Bij noodsituaties kunnen stroom, water en internet uitvallen, waardoor het belangrijk is om passende alternatieven te bedenken. En Rijkswaterstaat voert komende week nachtwerkzaamheden uit aan de A1 bij Oldenzaal. Die worden uitgevoerd tussen maandag 21 en zaterdag 26 september. Delen van de weg zijn dan in de richting van Hengelo en in de richting van de Lutte afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleiding en extra reistijd. De werkzaamheden duren telkens tussen 8 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends, waardoor de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Het is vandaag overwegend bewolkt, met af en toe wat ruimte voor de zon, wordt het maximaal 18 graden. Vanavond volgen er een paar buien, waarna het later vannacht weer droger wordt. De minimumtemperaturen liggen rond de 11 graden.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ogenwollen en Love Somebody, Lady Gaga. Even naar het streeknieuws van 11:30 met The Dead Dance. De Almeloze voetbalclub CVV Oranje Nassau houdt op zondag 27 september de Jonger Oranje Talentendag. Scouts van verschillende profclubs zijn dan aanwezig om spelers te bekijken. En tijdens deze talentendag spelen de deelnemers een toernooi met veel korte wedstrijden tegen leeftijdsgenoten. En daarbij staat voetbalplezierige ontwikkeling en de kans om zichzelf te laten zien centraal. Als je uitgebreide informatie wilt hebben, kijk dan even op de website jongeroranje.nl.

Bruno Mars en All My Soul. Gabrielle Klimi daarvoor en Sweet About Me. De bibliotheek in Denenkamp en Oud-Marsum zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers voor het basislab. In de bibliotheken worden wekelijks techniekworkshops en activiteiten gehouden die creativiteit en techniek verbinden. In het basislab kunnen met name kinderen proeven aan leuke creatieve technieken, zoals bijvoorbeeld 3D-printers, lasersnijders en nog veel meer. Ze zoeken dus vrijwilligers die affiniteit hebben met dit thema en deze doelgroep. Ze worden dan ook getraind in het gebruik van de verschillende apparaten. Als ik je belangstelling heb aangewakkerd, neem dan even contact op met een van de bibliotheken in Denenkamp.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen, premier Jette maakt nog geen keuze tussen links of rechts als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn er bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meeste worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend in de lucht geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen als waarschuwing geschoten. Er is niemand gewond. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM.

Ook van een hele tijd geleden, deze hit van Imani met Where Are You. De middag is begonnen voor deze donderdag 17 september. De uitzendkracht op Twente FM is er nog een klein uurtje. Heeft je naar de lunch gebracht, als je zojuist aanschuift? Welke boterham dan ook. Eet smakelijk, eten lekker met je mee tot aan 1 uur met hits van bijvoorbeeld...

Prince en Sign of the Times. Voetbalclub TFC 28 en Turnberg is nog altijd op zoek naar deelnemers voor het eerste LED-toernooi. Het wordt gehouden op vrijdagavond 16 oktober en zaterdagavond 17 oktober. Aanmeldingen lopen voorspoedig, maar men is met name op zoek naar deelnemers voor 09, oftewel tot 9 jaar en 10 jaar. Met name bij onder 9. Daar is helaas voor sommige verenigingen in en om Turnberg geen lichting in deze leeftijdscategorie, of zijn ze juist weg in verband ook met de herfstvakantie in die periode. TFC 28 hoopt dus nog wat extra spelers te kunnen vinden om mooie teams te kunnen samenstellen. Deelname is helemaal gratis. Innovatieve lettertoernooi wordt gefinancierd met de businessclub van TFC 28. En uitgebreide informatie of eventueel ook aanmelden kan via tfc28.nl.

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Vanaf volgende maand worden opnieuw statushouders opgevangen in het voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal. De opvang ging afgelopen zomer dicht, maar kan dankzij nieuwe financiering van het Rijk weer open. In De Kroon mogen maximaal 40 mensen tegelijk verblijven. Tot eind 2027 kunnen in totaal 70 statushouders worden opgevangen. Bewoners stromen vanuit het hotel door naar een eigen woning en maken daarna plaats voor anderen. Oldenzaal verwacht begin oktober een achterstand te hebben met de huisvesting van 12 huishoudens. De tijdelijke opvang moet helpen die achterstand weg te werken. Bewoners kunnen vanuit De Kroon bovendien alvast beginnen met inburgering en onderwijs. De gemeente wil voorkomen dat statushouders te veel sociale huurwoningen innemen. Maximaal 5% van het jaarlijks vrijgekomen woningaanbod blijft voor deze groep bestemd. Volgens de gemeente zorgde de eerdere opvang in De Kroon niet voor overlast. De Europese Mobiliteitsweek is begonnen. Ruim 2500 verschillende steden en dorpen in heel Europa schenken aandacht aan het thema, tot en met 22 september. Het doel? Mensen aan te moedigen om de auto uit te komen en te kiezen voor de fiets of het OV. Door bewuster te kiezen dragen we bij aan een beter milieu is het idee, maar ook aan een socialere leefomgeving. Ook in Twente valt er veel te verbeteren op dit vlak. Zo is het OV, zeker in kleinere kernen, lang niet altijd vanzelfsprekend. En komende maandag houdt de gemeente Enschede een inleveractie voor vuurwerk. Je kunt dan verboden items tussen 17:30 en 17:30 inleveren bij het Diekman terrein aan de Van Dijnselaan. Per augustus is de wet veilige jaarwisseling van kracht, waardoor het voor particulieren verboden is om vuurwerk af te steken of te kopen en te bezitten. Tijdens de inleveractie kun je dit vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt dan voor inname, afvoer en vernietiging. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel bewolking met heel misschien wat zon en temperaturen van maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie buien, later zijn er opklaringen en koelt het af tot circa 10 graden.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

tijd dat ze deze platen uitbracht, spraken we al over een comeback van Kylie Minogue. Nou, dat is al heel lang geleden. En still going strong. De gemeente Almelo doet nogmaals een oproep om aandachtig te zijn voor zorgfraude. Gebeuren nog altijd dingen die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals bijvoorbeeld zorgbureaus die niet geleverde diensten declareren of personeel inzetten met de onjuiste papieren. Dit jaagt de gemeenschap vaak op kosten en brengt kwetsbare mensen in gevaar. En het is daarom belangrijk om dit soort signalen door te geven. Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000 of de website meldmisdaadanoniem.nl.

omstandigheden. De vooruitzichten waren toen al somber in 1991. De economie zou namelijk voor het komende jaar 1992 een mager jaar gaan worden. De werkloosheid zou verder toenemen. En de investeringen voor het bedrijfsleven zouden dalen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. Hij had op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfswagens.

0: huwelijksfeestjes van Nijwa.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot hij verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. En transportbedrijven lopen elke dag dik een 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

The Jacksons en Shake Your Body Down to the Ground. Hey, donderdagmiddag op je radio. Het is weer tijd voor een nieuwe doordemiddag. Heet je? Het is alweer donderdag, mensen. Heerlijk, hou ervan. Hey, ik vind donderdag altijd wel een lekkere eigenlijk. Want de week is al een heel eind onderweg. En het weekend staat al heel stiekem weer ergens bij de deur te gluren of die naar binnen mag. Maar goed, we moeten eerst de donderdagmiddag nog even doorkomen. En dan de vrijdag nog even overleven. Dus ik zou zeggen, zet die radio wat harder. Dan gaan we lekker beginnen. Nieuwe doordemiddag.

vandaag gelukkig droog. Gisteren regende het en de zonnestralen kwamen tegelijk naar beneden. Kortom, de eindstand was dat ik zeik en zeik nat was toen ik met de fiets in huis kwam. Ja, ik denk dat er meer mensen een nat pak gehaald hebben gisteren. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. En mocht je vanmiddag of vanavond in door Enschede lopen en denken, hè, wat hebben ze hier nou weer neergezet? Grote kans dat het met het Gochbot te maken heeft. Ja, dat begint vandaag weer in de binnenstad. En ik vind het altijd een bijzonder festival, om het maar zo te zeggen. Kunst, technologie, muziek en ieder jaar staat er wel een ding, ja, dingen waarvan je denkt van, ja, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Nou, het thema is dit jaar Manufactured Minds en gaat onder andere over AI, algoritme en hoeveel invloed de technologie eigenlijk heeft op alles wat wij denken. Nou, vanavond om 8 uur is de officiële opening op de Oude Markt en daarna gaat het door tot en met zondag, verspreid over verschillende plekken in Enschede. Nou, benieuwd wat er allemaal staat? Kijk dan even op twentefm.nl, daar hebben we het hele verhaal staan. We were

0: Topzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Vanaf volgende maand worden opnieuw statushouders opgevangen in het voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal. De opvang ging afgelopen zomer dicht, maar kan dankzij nieuwe financiering van het Rijk weer open. In De Kroon mogen maximaal 40 mensen tegelijk verblijven. Tot eind 2027 kunnen in totaal 70 statushouders worden opgevangen. Bewoners stromen vanuit het hotel door naar een eigen woning en maken daarna plaats voor anderen. Oldenzaal verwacht begin oktober een achterstand te hebben met de huisvesting van 12 huishoudens. De tijdelijke opvang moet helpen die achterstand weg te werken. Bewoners kunnen vanuit De Kroon bovendien alvast beginnen met inburgering en onderwijs. De gemeente wil voorkomen dat statushouders te veel sociale huurwoningen innemen. Maximaal 5% van het jaarlijks vrijgekomen woningaanbod blijft voor deze groep bestemd. Volgens de gemeente zorgde de eerdere opvang in De Kroon niet voor overlast. De Europese Mobiliteitsweek is begonnen. Ruim 2500 verschillende steden en dorpen in heel Europa schenken aandacht aan het thema, tot en met 22 september. Het doel? Mensen aan te moedigen om de auto uit te komen en te kiezen voor de fiets of het OV. Door bewuster te kiezen dragen we bij aan een beter milieu is het idee, maar ook aan een socialere leefomgeving. Ook in Twente valt er veel te verbeteren op dit vlak. Zo is het OV, zeker in kleinere kernen, lang niet altijd vanzelfsprekend. En komende maandag houdt de gemeente Enschede een inleveractie voor vuurwerk. Je kunt dan verboden items tussen 5:30 en 5:30 inleveren bij het Diekman terrein aan de Van Dijnselaan. Per augustus is de wet veilige jaarwisseling van kracht, waardoor het voor particulieren verboden is om vuurwerk af te steken of te kopen en te bezitten. Tijdens de inleveractie kun je dit vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt dan voor inname, afvoer en vernietiging. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel bewolking met heel misschien wat zon en temperaturen van maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie buien, later zijn er opklaringen en koelt het af tot circa 10 graden.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: achter een open light.
1: De onmenige 999.
0: Ga eens even kijken waar we vandaag terechtkomen. Oeh, ja, we moeten weer een behoorlijk eind naar beneden. Op nummer 862, Shepherd. Waarschijnlijk denk je met die naam meteen aan Geronimo. Maar nee, dat wordt hem niet. Vandaag komt er eentje voorbij die we een stuk minder vaak op de radio horen. Uit de onmenige 999, Shepherd en Learning to Fly.
1: 862. We used to...

Kevin DeGraaf, follow through bij Twente FM. Ja, ik zag dit staan en dacht weer, ja, zijn dus echt mensen die dat leuk vinden. Hè? Afgelopen weekend al de singelloop. Morgenavond om 10:00 begint in Haaksbergen de Kennedy Mars. 80 kilometer wandelen. 80. Ja, ik heb na een kilometer al zoiets van waar staat de auto. Maar goed, respect. Want ieder jaar doen er weer ontzettend veel mensen aan mee. Ja, mocht je nou denken 80 kilometer, absoluut niet. Er zijn ook routes van 42, 21 of 10 kilometer. Nou, morgenavond gaan we dus los bij de sporthal De Bouwmeester in Haaksbergen. En volgens mij...

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluw het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods.

0: voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hou je huis cool, Knippers, zonwering heeft een heleboel.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis cool, Knippers, zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Olivia Dean en Man I Need bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, we hebben vandaag een dag die lekker muzikaal is. Het is namelijk International Country Music Day. En country is natuurlijk allang niet meer alleen een cowboy met een hoed die ergens op een veranda over een paard zit te zingen natuurlijk. Johnny Cash, Dolly Parton, maar tegenwoordig ook Luke Combs, Morgan Wallen, Post Malone. Dus ik ben eigenlijk wel gewoon benieuwd, welke countryplaat mag bij jou altijd aanblijven? En als je denkt, Mark, ik luister helemaal geen country, wedden dat je er toch geen kent. En als je die kent, stuur hem even door. Een van de instellingen gaan we zo meteen even draaien in het kader.

0: Uit de jaren 80, Ultra Fox en Dancing with Tears in My Eyes.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag International Country Music Day. Daar hadden we het over. En eens even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Want ik vroeg natuurlijk aan jou welke countryplaat mag bij jou altijd aanblijven. Even kijken. Gijs uit Bonnen die stuurt Johnny Cash, Ring of Fire. Mijn vader draaide hem vroeger altijd in de auto. Kan ik hem helemaal meezingen, zegt hij. Ja, die blijft ook wel in je hoofd zitten. Die krijg je er ook niet zomaar meer uit. Nee, dat is. Als je die eenmaal kent, dan kom je er nooit meer vanaf. Even kijken, Sanne uit Tubbergen die zegt Jolien. Hè? En dan natuurlijk veel te hard meezingen. Ja, ook een mooie natuurlijk. Mike die stuurt nog een appje. Ik weet niet of jij hem goed genoeg vindt, maar Take Me Home, Country Roads. En dan niet van de Hermes House Band, maar gewoon echt het origineel van John Denver. Ja, dat is ook wel een lekkere plaat hoor, Mike. Mike, ik tel hem voor, ja, ik keur hem gewoon goed. Die gaan we zo meteen ook gewoon even draaien. Ja, als je die op een feestje begint, staat eigenlijk iedereen meteen op hem meezingen. Nou, weliswaar misschien de Hermes House Band versie, maar wij gaan zo meteen lekker die van John Denver draaien. Deze komt van de mannen uit de werkplaats in Hengelo. Chicken Fried van Zac Brown Band. Staat hier regelmatig aan tijdens het werk. Ja, die snap ik ook wel. Het is inderdaad ook wel zo'n vergeten countryplaatje. En dan Lotte uit Nijverdal, die zegt Texas Hold'em van Beyoncé. Ja, door dat nummer ben ik eigenlijk pas wat meer naar country gaan luisteren. Kijk, en zo gaan we dus in 5 appjes van Johnny Cash naar Beyoncé. Oh, best breed spul eigenlijk, hè. Hey, we gaan hem ook gewoon draaien. Ik heb er even 1 uitgekozen, Mike. We gaan John Denver draaien. Take Me Home, Country Roads.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Vanaf volgende maand worden opnieuw statushouders opgevangen in het voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal. De opvang ging afgelopen zomer dicht, maar kan dankzij nieuwe financiering van het Rijk weer open. In De Kroon mogen maximaal 40 mensen tegelijk verblijven. Tot eind 2027 kunnen in totaal 70 statushouders worden opgevangen. Bewoners stromen vanuit het hotel door naar een eigen woning en maken daarna plaats voor anderen. Oldenzaal verwacht begin oktober een achterstand te hebben met de huisvesting van 12 huishoudens. De tijdelijke opvang moet helpen die achterstand weg te werken. Bewoners kunnen vanuit De Kroon bovendien alvast beginnen met inburgering en onderwijs. De gemeente wil voorkomen dat statushouders te veel sociale huurwoningen innemen. Maximaal 5% van het jaarlijks vrijgekomen woningaanbod blijft voor deze groep bestemd. Volgens de gemeente zorgde de eerdere opvang in De Kroon niet voor overlast. De Europese Mobiliteitsweek is begonnen. Ruim 2500 verschillende steden en dorpen in heel Europa schenken aandacht aan het thema. Tot en met 22 september. Het doel? Mensen aan te moedigen om de auto uit te komen en te kiezen voor de fiets of het OV. Door bewuster te kiezen dragen we bij aan een beter milieu is het idee, maar ook aan een socialere leefomgeving. Ook in Twente valt er veel te verbeteren op dit vlak. Zo is het OV, zeker in kleinere kernen, lang niet altijd vanzelfsprekend. En komende maandag houdt de gemeente Enschede een inleveractie voor vuurwerk. Je kunt dan verboden items tussen 17:30 en 17:30 inleveren bij het Diekmanterrein aan de Van Dijnselaan. Per augustus is de wet veilige jaarwisseling van kracht, waardoor het voor particulieren verboden is om vuurwerk af te steken of te kopen en te bezitten. Tijdens de inleveractie kun je dit vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt dan voor inname, afvoer en vernietiging. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel bewolking met heel misschien wat zon en temperaturen van maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie buien, later zijn er opklaringen en koelt het af tot circa 10 graden.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück heb je voor de grens bij de Lutten nu 10 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens bij Zevenaar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Told you so, Martin Garrix en Jax. Ja, mocht jij nou zondag wakker worden en ineens denken, weet je wat? Ik ga hardlopen. Dat kan in Almelo, daar is zondag de Almelo Allee Run. En ik vind dit wel slim. Naast de 5 en de 10 kilometer hebben ze dit jaar voor het eerst ook een route van 2 kilometer voor de mensen zoals ik. En nu beginnen we namelijk ergens over te praten. 2 kilometer klinkt tenminste nog als een afstand waar ik niet 3 dagen van hoef te revalideren. Tenminste, dat zou ik hebben. Je loopt vanaf de ijsbaan richting de Gravenallee. En ook voor de kinderen is er een aparte kilometerloop. Ja, wil je vooraf inschrijven? Dan moet je dat vandaag nog even doen. Zondag zelf kun je ook de plekken inschrijven. Mocht je daar meer informatie over willen hebben, dan kun je dat vinden op twentefm.nl. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Bon Jovi, Living on a Prayer bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze donderdagmiddag. Het weekend staat al bijna voor de deur. Nog één dagje doorzetten en dan mogen we het weekend weer inluiden met z'n allen. Doen we natuurlijk morgenmiddag met de laatste kilometer. Maar dan de warming-up voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Dus bij deze ga maar vast bedenken welke Guilty Pleasure je morgen aan wilt vragen. Dan gaan we er zeker 3 van draaien morgen die binnenkomen. Zometeen het nieuws, maar eerst nog Ariana Grande. Dit is One Last Time.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Thema beveiliging.

0: staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht. En hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij en dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken, maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück voor de grens bij de Lutte. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Lyder, Galantis, Dave Guetta, 5 Seconds of Summer. Een hele grote bak vol met artiesten, maar een heerlijk plaatje. Zo, nieuws gehad. En als je net aanhaakt, leuk dat je luistert. Ik zat net even naar de muziek van dit uur te kijken. En daar word ik eigenlijk wel een beetje vrolijk van. Om 20 over 3 halen we tempo nog even.

0: Andrea en The Reflex.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, ik hoorde deze laatst weer en was eigenlijk vergeten hoe mooi die was. En dat vind ik altijd het leukste aan muziek. Soms hoef je een plaat een paar jaar niet te horen en dan komt hij ineens weer voorbij en denk je... Oh ja, deze. The How Slow Can You Go van vandaag is van Seal.

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. 6 Twentse gemeenten gaan op 2 december hun noodsteunpunten testen, waar inwoners tijdens langdurige stroomuitval informatie kunnen krijgen en hulpvragen kunnen stellen. Enschede, Dinkeland, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser en Terbergen doen mee. De Bornse burgemeester Jan Pierik uit de zorgen over de financiering. Gemeenten moeten tonnen vrijmaken voor de voorzieningen. Almelo telt 2 Joodse begraafplaatsen aan de Kerkhofsweg en de Boddenstraat. De Stichting tot Instandhouding opent 2 keer per jaar de deuren voor publiek. Zondag bezochten ongeveer 50 mensen de begraafplaats aan de Boddenstraat, waar voorzitter Elion de Haas vertelde over het thema liefde tijdens de Europese Dag van het Joods Cultureel Erfgoed. En de huur van het ateliergalerie Annex Poppodium van Henk Lammens, alias Paco Plumtrek, aan de Grote Straat in Almelo loopt eind deze maand af. Een nieuw onderkomen heeft Lammens nog niet gevonden. Daarom ontbreekt Paco Plumtrek komend weekend op de route van Open Ateliers Almelo. Al is de ruimte wel open tijdens het laatste weekend. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het eerst nog droog met zonnige perioden. Later volgt de regen. Het wordt voor de buien uit nog 19 graden. En vanavond trekt de meeste regen weg. Later op de avond kan het nog een buitje vallen. Het koelt af naar 12 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op...

0: Hey, het is tijd om die laatste kilometer te gaan rijden. En ik stel je altijd een vraag in de laatste kilometer. En vandaag wil ik eens wat positiefs horen. En je hoeft absoluut niet bescheiden te zijn. Waar ben jij gewoon goed in? Niet van ach, valt wel mee. Nee, iets waarvan je zelf zegt, dat kan ik gewoon. Koken, klussen, autorijden, iets op je werk, muziek maken. Maakt me niks uit. Ik wil vandaag gewoon even dat je lekker opschept over jezelf. En dat is best een keer lekker als je dat mag doen. Dus laat het even horen in de app van Twente FM.
1: Werkmodus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op Twente FM.

Black Horses en de Cherry Tree bij Twente FM. Nou kijk, dat is al veel leuker dan allemaal vertellen waar we slecht in zijn, toch? Mout uit Rijzen die zegt tatenbakken, mijn appeltaat is echt goed. Mensen vragen inmiddels of ik hem wil meenemen als ze jarig zijn. Nou kijk, ja Mout, daar mag je best over opscheppen, want een lekkere appeltaat is... Ja, het is toch best wel een kunst, hoor. Ik heb laatst ook zelf geprobeerd een appeltaat te maken. Laten we zeggen dat het een soort van mislukt experiment is geworden. Dus Mout... Als ik jarig ben, mag ik jou bellen. Of ik haal hem bij de Albert Heijn. Maar ik denk dat hij voor jou lekkerder is, Mout. Even kijken. Lars die zegt achteruitrijden met een aanhanger. Zet hem maar neer, krijg ik er overal tussen. Ja, daar ben ik dus echt jaloers op. Bij mensen die dat goed kunnen. Hè. Ik heb zelf dan ook wel eens een caravan erachter. Maar ik doe dat dan niet zo vaak. En dan moet je achteruit rijden en dan gaat bij mij de eerste keer altijd fout. Want je moet natuurlijk tegenstuur draaien. Anders gaat je aanhanger helemaal de verkeerde kant op. Ja, dat dus. Even kijken. Anja, die zegt namens... of namen onthouden. Echt serieus goed in, zegt ze. En één keer voorstellen en jaren later weet ik nog hoe je heet. Nou, dat lijkt me heerlijk. Ik werk inmiddels 2 jaar bij een bedrijf... waar ik ongeveer zo'n 150 collega's heb, iets meer. En... ik begin nu pas eigenlijk een paar namen te onthouden... met mensen waar ik veel mee omga, ja. Nee, ik heb soms nog steeds bij collega's die ik al 2 jaar ken... dat ik denk van, hoe heet je ook alweer? Nee, daar ben ik echt heel slecht in. Joost uit Delde, die zegt pannenkoeken bakken. Mijn kinderen willen alleen die van mij. Als mijn vrouw in de keuken pannenkoeken gaat bakken... worden er geen pannenkoeken gegeten door de kinderen. Ja, daar mag je ook wel even mee pogen, Joost. Ja, je zegt altijd, de eerste pannenkoek mislukt. Maar bij mij mislukken ze vaak ook de tweede en de derde. Op zich zijn ze wel lekker, maar het is niet dat je denkt... van nou, dit zijn hoogwaardige pannenkoeken. Nee, ik kan geen pannenkoekenwinkel beginnen. Femke die zegt, overal kunnen slapen. Auto, vliegtuig, bank, maakt niet uit. Geef me 5 minuten en ik ben weg. Ja, dat is gewoon handig. Ja, vooral in een vliegtuig bijvoorbeeld. Als je daar 6 uur in moet zitten. Ja, nee, ik kan dat niet. Als ik op vakantie ga ook. Ik ben echt 2, 3 dagen bezig voordat ik geacclimatiseerd ben. En dat ik in een ander bed kan slapen. Nee, dat is niet mijn ding. Nee, nee, zeker niet. Eentje nog dan van Erwin. Die is ergens onderweg bij Wierden, zoals hij dat zo mooi zegt. Hij zegt, ik kan heel goed rustig blijven als iedereen om mij heen loopt te stressen. Nou, Erwin, daar moet je mij wat van doen. Ik word altijd zo opgefokt van gestreste mensen... dat ik af en toe zit en dan denk ik van... stop maar. Stop maar gewoon waar je mee bezig bent. Laat mij het maar doen, weet je wel? Nee, dat is ook niks voor mij. Nou ja, goed. Even lekker opscheppen over iets waar je heel goed in bent. Nou, daar zijn we goed in Twente. Nou, dit was hem weer. De Door de Middag voor donderdag. Morgen, dan is het natuurlijk alweer vrijdag. En dan doen we natuurlijk een speciale laatste kilometer. Namelijk de opwarming voor de Guilty Pleasure XXL... De vrijdag natuurlijk. Dus ik zou zeggen, ga er maar vast over nadenken. Kun je ze morgen insturen welke Guilty Pleasures ik moet draaien... aan het einde van deze middag. Zometeen de man die je naar huis brengt. Ik heb het over Jordy Goorman met natuurlijk het laatste nieuws... en de lekkerste muziek voor onderweg. Wat mij betreft maakt het nog een mooie middag van. En tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding.

0: Huis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens Van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Het gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend, maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Dit is Twente FM.

0: Nootjes van je werkdag. En terwijl het buiten bewolkt is, gaat het zonnetje op de radio even schijnen met deze zomerhit. De Bousta, Magnetic.
1: Twente, kom thuis.
0: En we begonnen met Dua Lipa, Love Again. Hartelijk welkom. Het is donderdag inderdaad. Vandaag 17 september. Het is een beetje een wisselvallige dag. Tenminste, het is nu nog droog, maar vanavond gaan er ook buien volgen. Details over dat weer hoor je uiteraard straks. Met vandaag onder andere miljoenen extra voor de elektrificatie van de spoorlijn tussen Oldenzaal en Zutphen. Dat blijkt uit de kabinetsplannen. Daar komt extra geld beschikbaar. En Overijssel zegt als provincie die daar verantwoordelijk voor is, van nou, dan kunnen we ook dit lijntje wel elektrificeren. Eerder werd al besloten om de lijn tussen Almelo en Marienberg te elektrificeren. En daarmee lijkt er een einde te komen aan de dieseltreinen in Twente. Maar dat gaat nog wel even duren. Ik geloof 2032 moeten de werkzaamheden beginnen. Nou, dat dus. Verder werd gisteren bekend dat de Kroon in Oldenzaal, het voormalige hotel, opnieuw wordt gebruikt voor de opvang van statushouders. Daarmee hoopt Oldenzaal de achterstand beter te kunnen wegwerken. Dus daarover moeten we het straks gaan hebben. En ook financieel nieuws. Er zijn namelijk in de maand augustus iets meer werklozen, blijkt op basis van cijfers van het CBS. En ook triest nieuw deze week, want gisteren werd bekend dat Lies ter Haar, voorvechter namens de partij Burgerforum en raadslid, is overleden, vrij onverwachts. Ze werd eerder deze week tijdens een raadsvergadering onwel en overleed in het ziekenhuis. Heftige berichten hoor. Sterkte en gecondoleerd voor iedereen die daar op een of andere manier bij betrokken is, want dat hadden we ook niet helemaal zien aankomen. Tjonge jonge zeg. Goed, herpakken. Muziek van Sheila E. En eerst James Blunt, de lekkere track, Stay the Night.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij

0: Feely, A Love Bizarre. En ook nog hier James Blunt en Stay the Night.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Welkom bij de middagshow. Tot 7 uur. Twente komt thuis dus met vandaag cijfers over de arbeidsmarkt. Want in de maand augustus waren er in totaal 408.000 werklozen, becijferde het CBS. En het aantal werklozen nam daarmee de afgelopen 3 maanden gemiddeld met 3.000 per maand toe. Het aantal mensen met betaald werk nam af met gemiddeld 1.000 per maand. Dat is ook interessant, hè? Dat zijn dan is toch een delta tussen mensen die de baan verliezen en mensen die de baan krijgen. Maar dat gaat natuurlijk ook mensen met pensioen. Dat zit ook in deze cijfertjes verwerkt. Het zijn in ieder geval de nieuwste cijfers geregistreerd op basis van onder andere cijfers van het UWV. Volgens het UWV registreerde de afgelopen maand 195.000 WW-uitkeringen. Nou, er is ook een hoop over te doen over die WW-uitkering, de sociale zekerheid. De bonden die staakten daar vorige week al over bij het OV. En ook bij andere takken in de industrie en bedrijvigheid wordt gestaakt. Want de FNV vindt dat de korting op de sociale zekerheid in ieder geval van tafel moet. Dat vinden ze geen goed plan. Dat kan ik me voorstellen. Maar ja, waar moet er van betaald worden? Dat is een beetje de discussie die de komende tijd gevoerd gaat worden. Maar ja, daar ga ik me maar niet aan wagen. Dat is een politieke ding. Dat mogen ze daarna oplossen.

Nee, bij de algemene politieke beschouwingen echte liefde is te koop. Want de oppositie die is aan zet als het gaat over de kabinetsplannen. We hebben een minderheidskabinet. En dan moet er her en der even wat bij elkaar gesteund worden. En daar zijn ze druk mee bezig tijdens de politieke beschouwingen van de begroting die op Prinsjesdag afgelopen dinsdag werd gepresenteerd. Nou, het ging er vandaag ook weer heftig aan toe in de Tweede Kamer. Sterkte daar in ieder geval als je erbij betrokken bent. Met onderweg zometeen hier het Twente FM Streeknieuws. Je krijgt een update van onze nieuwsredactie. Nou, dit is het fijne van Jugel, Email Angel en Moving.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroos. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuw in.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. 6 Twentse gemeenten gaan op 2 december hun noodsteunpunten testen, waar inwoners tijdens langdurige stroomuitval informatie kunnen krijgen en hulpvragen kunnen stellen. Enschede, Denkeland, Hellendoorn, Hof van Twente, Lossen en Teubergen doen mee. De Bornse burgemeester Jan Pierik uit de zorgen over de financiering. Gemeenten moeten tonnen vrijmaken voor de voorzieningen. Almelo telt 2 Joodse begraafplaatsen aan de Kerkhofsweg en de Boddenstraat. De stichting tot instandhouding opent 2 keer per jaar de deuren voor publiek. Zondag bezochten ongeveer 50 mensen de begraafplaats aan de Boddenstraat, waar voorzitter Elion de Haas vertelde over het thema liefde tijdens de Europese dag van het Joods cultureel erfgoed. En de huur van het ateliergalerie Annex Poppodium van Henk Lammens, alias Paco Plumtrek, aan de Grote Straat in Almelo, loopt eind deze maand af. Een nieuw onderkomen heeft Lammens nog niet gevonden. Daarom ontbreekt Paco Plumtrek komend weekend op de route van Open Ateliers Almelo. Al is de ruimte wel open tijdens het laatste weekend. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het eerst nog droog met zonnige periode. Later volgt de regen. Het wordt voor de buien uit nog 19 graden. En vanavond trekt de meeste regen weg. Later op de avond kan het nog een buitje vallen. Het koelt af naar 12 graden.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land leveren de meeste files zo'n 5 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef is het oponthoud 10 minuten. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, ook ruim 10 minuten vertraging. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk een kwartier. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En tot

0: Tate McRae en Morgan Wallen. What I Want hier bij de Middagshow voor Twente. Met daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden. Je vindt het ook via onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl.
1: Prejudice. Want a song about it? Like to hear? Here you go. Free your mind.

Bobby Brown. En dit is uit de jaren 80 met My Prerogative. En ook nog hier aan Vogue en Free Your Mind. Een beetje hetzelfde stijltje lijkt het wel zelfs. Ik laat het achter elkaar draaien. Een beetje hetzelfde idee. Nou, welkom. Niet hetzelfde idee is het weer van vandaag. Er is vrij veel bewolking namelijk. Misschien dat je af en toe ook een zonnetje hebt gezien, maar het is overwegend bewolkt. Maximum temperaturen van zo'n 18 graden. En vanavond dan gaan er ook buien volgen. Later vannacht wordt het droger. Met opklaringen koelt het af naar een graad of 10. Morgen, je vrijdag ziet er eigenlijk best aardig uit. Er is veel ruimte voor de zon. Het is droog en de temperaturen die lopen op naar een graad of 19. Dan, voor de zaterdag is er weer meer bewolking. Er is ook een vrij stevige wind. Er kan een spatje regen tussen zitten. Het wordt dan wel zo'n 20 graden. En ook de zondag lijkt wisselvallig te gaan verlopen met vrij stevige wind. Pas volgende week weer droger met meer ruimte voor de zon. De temperaturen liggen dan tussen de 18 en 19 graden. Kortom, een wisselvallig weekend lijkt eraan te komen.

Finally maakt Texas en in dit geval ook country weer een beetje hit. Met haar grote hit Choosing Texas. En ook nog hier The Cardigans and Love Fool op je donderdagmiddag richting het einde van de werkdag. Met zometeen ook weer de vijfde randje dagplaat. Dat is de muzikale afsluiter van je werkdag. Waarvoor ik nog een leuke suggestie zoek. Dus als je iets in gedachten hebt, laat het weten. Stuur een mailtje jordi@twentefm.nl of even via de app op onze website twentefm.nl. Wie weet hoor je jouw favoriet zo, maar Glass Tiger.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlegon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.

0: Tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor. NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna een huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Zevenaar is de vertraging een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef ook een kwartier extra reistijd. En ook op de A50, maar dan de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM.

0: Cat's Eye, an animal.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog Texas, de 5 uur uit je dakplaat van vandaag. Het was een suggestie van Sanne. Inner Smile bij Twente FM. Het is inmiddels 11:05. Welkom bij deel 2 van de show. 17 september vandaag. Het is bewolkt. Vanavond in eerste instantie buien. Later wordt het droger. En morgen is het dan een wat zonnigere dag dan vandaag. Dat is ook weer een keer lekker, toch? Met onder andere vandaag cijfers over de arbeidsmarkt. Voor het eerst, of in ieder geval voor het eerst, maar op dit moment blijkt het in ieder geval zo dat er steeds meer mensen niet werken, terwijl de groep werkenden niet groeit. En dat is natuurlijk een uitdaging, want ja, wie gaat het allemaal betalen? Dat moet toch een beetje bij de werkenden vandaan komen. En verder een hoop uitdagingen in de Tweede Kamer. De tweede dag van de algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van Prinsjesdag. Er werd weer veel onderhandeld, maar echte doorbraken waren er ook weer vandaag niet. Was ook niet helemaal te verwachten, zal weer een soort last minute worden. En ook blijkt dat er extra geld komt voor de elektrificatie van de spoorlijn tussen Oldenzaal en Zutphen. Daar wil kabinet 16 miljoen euro extra voor uittrekken. Dus ook gaan daar plannen gemaakt worden om het lijntje te elektrificeren. Moet nog wel even geduld hebben.

0: Een beetje zoet eigenlijk wel, nu ik hem zo weer terughoor. Het was een hit van begin deze eeuw. Zo oud is hij al, van Atomic Kitten en Hole Again.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: En daarvoor nog de Duitse DJ uit Münster, Osnabrück. Dus ik reken hem toch altijd een beetje als streekartiest. Robin Schulz en Young Right Now op Twente FM. Welkom, het is woensdag, het is donderdag alweer. Gelukkig niet schrikken. Nee, hoor, je morgen nog een dag hier, dan is het weekend. Richting je huis hopelijk met vandaag het nieuws dat het kabinet 16 miljoen euro extra uittrekt voor de elektrificatie van de spoorlijn tussen Oldenzaal en Zutphen. En daarmee zou er een einde moeten komen aan de dieseltreinen in Twente. Want eerder werd al besloten om de lijn tussen Almelo en Marienberg te elektrificeren. Daar zijn de werkzaamheden begonnen. Maar we moeten nog wel even geduld hebben, want als het allemaal volgens plan verloopt, gaat de provincie ervan uit dat de werkzaamheden in, schrik niet, 2032 gaan beginnen. Maar ja, dat is 6 jaar later. En aan de andere kant, time flies when you're having fun. Dus maar een beetje leuk hebben met elkaar. Dus er wordt in ieder geval de komende tijd overlegd hoe ze dat willen gaan doen. Het lijntje gaan elektrificeren. Dat dus in ieder geval. Nou, dat is deze week ook de week van de Europese week zelfs van het hoe hebben ze het ook alweer genoemd? Er is een Mobiliteitsweek is het deze week. En dat betekent dat op verschillende plekken in Europa dorpen en steden aandacht schenken aan het thema. Het doel is om zo mensen zoveel mogelijk uit de auto te krijgen en zoveel mogelijk te laten kiezen voor het OV en de fiets. En dat in de week na de OV-stakingen en natuurlijk ook de sabotage op het spoor. Qua timing, ik weet het niet. Maar goed, de bedoeling is dus dat we meer gaan kijken naar het OV. Of de fiets natuurlijk, dat kan ook. Met elektrische fietsers in Twente ook natuurlijk veel te doen. Maar het OV, dat laat dan wel te wensen over. En soms vraag ik me ook wel af of je dat met het OV moet willen als het een beetje dun bevolkt is. Maar goed, dat laat ik aan de politiek over, die discussie. In ieder geval dus op dat vlak ook veel te doen, mocht je denken, wat is er aan de hand? De mobiliteitsweek duurt nog tot en met 22 september. Welkom bij Twente FM met zometeen hier Kygo. Dit is eerst Zet met Alessia Cara. Stay, goed advies.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. 6 Twentse gemeenten gaan op 2 december hun noodsteunpunten testen, waar inwoners tijdens langdurige stroomuitval informatie kunnen krijgen en hulpvragen kunnen stellen. Enschede, Denkeland, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser en Teubergen doen mee. De Bornse burgemeester Jan Pierik uit de zorgen over de financiering. Gemeenten moeten tonnen vrijmaken voor de voorzieningen. Almelo telt 2 Joodse begraafplaatsen aan de Kerkhofsweg en de Bodderstraat. De stichting tot instandhouding opent 2 keer per jaar de deuren voor publiek. Zondag bezochten ongeveer 50 mensen de begraafplaats aan de Bodderstraat, waar voorzitter Elion de Haas vertelde over het thema liefde tijdens de Europese dag van het Joods cultureel erfgoed. En de huur van het ateliergalerie Annex Poppodium van Henk Lammens alias Paco Plumtrek aan de Grote Straat in Almelo loopt eind deze maand af. Een nieuw onderkomen heeft Lammens nog niet gevonden. Daarom ontbreekt Paco Plumtrek komend weekend op de route van Open Ateliers Almelo. Al is de ruimte wel open tijdens het laatste weekend. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het eerst nog droog met zonnige perioden. Later volgt de regen. Het wordt voor de buien uit nog 19 graden. En vanavond trekt de meeste regen weg. Later op de avond kan het nog een buitje vallen. Het koelt af naar 12 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat zo'n 75 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar, 20 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord, 10 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef, een kwartier. En ook op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Let's go, Something op Twente FM. En daarvoor ook nog het streeknieuws. Dat lees je na op onze website. En trouwens meer Twente FM ook terug te vinden via onze website twentefm.nl/luister. Heel veel extra radioprogramma's, waaronder religieuze programma's. Aandacht voor Twentse religie. Maar natuurlijk ook alternatieve muziek in donderslag. Daarvoor check je twentefm.nl/luister.

Mars. Lekker deze hoor. On My Soul, de nieuwe single hier. En ook nog hier zojuist Crisscross Amsterdam en Queen of My Castle. Het was de remake van The Wemdoo Project. Die hadden een jaar of 20 geleden volgens mij een hitje met King of My Castle. Ja, en dan was het koninklijke gezin weer compleet, zullen we maar zeggen. Nou, vertraging op de weg. Handig om te weten. Komende week wordt op de A1 tussen Oldenzaal en de Lutte nachtwerkzaamheden uitgevoerd. Die worden uitgevoerd vanaf komende maandag. De hele week worden delen van de weg tussen Hengelo en de Lutte afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleiding en extra reistijd. Dat betekent dat je s'avonds vanaf 8 uur tot 's ochtends vroeg 5 uur geen gebruik kunt maken van delen van die weg. En dus te maken kan krijgen met omleidingen. Maar ja, de meeste mensen zullen op dat tijdstip nog wel op één oor liggen. Of s'avonds misschien even dat je er langs moet. Maar goed, dan kun je altijd via de parallel de N-weg, zeg maar. We houden dus rekening mee komende week. Nachtwerkzaamheden aan de A1 om de weg te verbeteren. Dat is op sommige plekken nodig, zegt Rijkswaterstaat. Verder is komend weekend... Nee, dus, ja, is, nee, het weekend erop is dat. De Cosbo Informatiemarkt voor Senioren. Die wordt gehouden in Almelo op zaterdag 26 september. Dit keer niet in de buitenlucht op de Kornmarkt, maar op het Sociaal Plein aan de Wierdense Straat. Dat maakt bezoek wat minder weersafhankelijk. Want voorgaande jaren waren er wel eens plans bij over harde wind. Dat vinden de senioren ook niet fijn. Ik ook niet trouwens hoor. En op die informatiemarkt kun je informatie krijgen over alles wat voor ouderen relevant is. Langer thuis wonen. Wat is er te doen? De Cosbo informatiemarkt dus in ieder geval. En dat is ook zeker interessant voor niet-senioren, zegt de organisatie erbij. Dus check daarvoor onze website 120.nl.

Tweede rechte radiostation voor Twente. Twente FM met Mariah Carey en Dream Lover op de drempel van je donderdagavond. Wat fijn dat je ons onderdeel hebt gemaakt van je donderdagmiddag. We gaan dus zometeen naar de donderdagavond met uiteraard het laatste nieuws uit Twente. Onder andere werd gisteren bekend dat in Hotel De Kroon, het voormalige hotel in Oldenzaal, opnieuw statushouders gaan worden opgevangen. Hoe zien die plannen eruit en wat zijn precies de ideeën erover? Daarover

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Hij had op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: Ja. En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: Een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 2 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste vier passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de vijf mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim 60.000 euro betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn nagekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En ook op de A50 de andere kant op tussen Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM.

0: My Body Isn't Ready, groot hit voor Summer.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen je donderdagavond met Scouting for Girls en This Ain't a Love Song. Ja, er zijn veel liedjes over de liefde gemaakt, maar ook af en toe liedjes die zoiets hadden van, nou, dikke vinger naar de liefde. We konden dus deze van Scouting for Girls. Zo hadden we volgens mij ook nog I'm Not Gonna Write You a Love Song van Sarah Bareilles. Die had ook toen een keer zo'n verhaal. Maar goed, daar ga ik je wel een andere keer mee vermoeien. Welkom in je donderdagavond. Het is 6:10. Vandaag een bewolkte dag. De komende uren vallen wat buien, maar uiteindelijk klaart het op. En morgen, je vrijdag, ziet er eigenlijk best wel aardig uit. Details over dat weer uiteraard straks in de middagshow. Met vandaag onder andere het bericht dat er 16 miljoen euro extra komt voor de elektrificatie van de spoorlijn Oldenzaal-Zutphen. Verder blijkt uit cijfers dat er iets meer mensen werkloos zijn in de maand augustus op basis van cijfers van het UWV. En ook wordt het aantal mensen dat niet werkt, die groep wordt steeds groter, terwijl het aantal mensen dat wel werkt niet stijgt. Nou, dat zijn ook weer mooie uitdagingen in ieder geval. Verder gisteren het trieste en onverwachte bericht dat raadslid Lies ter Haar van Burgerforum Losser is overleden. Ze overleed aan een hartstilstand. Afgelopen week werd ze tijdens de raadsvergadering onwel en overleed later in het ziekenhuis. Heftig bericht. Groot voorvechter in de gemeente Losser, heeft veel betekend voor de samenleving. Sterkte en gecondoleerd, mocht je er op een of andere manier bij betrokken zijn. Het heeft ons ook hier erg geraakt, moet ik je zeggen. Dan muziek voor je. De Bellstars, Damiano David en ook Maroon 5 hoor je zo meteen. Eerst is dit de Pet Shop Boys. It's a Sin bij de middagshow.

0: De Bellstars uit de jaren 80 inderdaad. Sign of the Times, daarvoor nog de Pet Shop Boys en It's a Sin.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Het is je donderdagavond, we hebben het weer gered. De ene laatste werkdag van de week ligt achter ons. Morgen nog een dagje werken voor iedereen die nog 40 uur in de week maakt. Dat zijn er ook steeds minder trouwens. Maar mocht je morgen nog moeten werken, dan morgen dus nog en dan is het weekend. Met gisteren het bericht dat vanaf oktober opnieuw statushouders worden opgevangen in het voormalig hotel De Kroon in Oldenzaal. De opvang die werd afgelopen zomer gesloten, maar kan dankzij nieuwe financiering van het Rijk weer open. In De Kroon mogen er maximaal 40 mensen tegelijk verblijven. Tot eind 2027 kunnen daarmee in totaal 70 statushouders worden opgevangen. Bewoners die stromen vanuit het hotel door naar een eigen woning in Oldenzaal en maken daarmee plaats weer voor anderen, is het idee. Ja, Oldenzaal staat inmiddels landelijk bekend als weigergemeente vanwege natuurlijk de opvang van asielzoekers waar ze niet aan mee kunnen werken, zegt de stad zelf. Ja, daar moeten ze bij de minister ook voor op het matje komen, geloof ik. In ieder geval landelijk bij de politiek. Maar dit is dan weer een geste waarin de gemeente in ieder geval statushouders wil gaan opvangen. En vanuit het hotel moeten ze dan doorstromen. Het idee is dat de bewoners in ieder geval alvast in de Oldenzaal zitten om daar hun sociale netwerk en sociale vaardigheden bij te spijkeren. En ook eventueel kinderen daar anders school kunnen, is het idee. Dus dat zal de komende tijd gaan gebeuren. Vanaf volgende maand dus in Hotel De Kroon opnieuw.

Sunday morning, lekker lazy, Maroon 5. En daarvoor hoorde je ook nog de Man of the Beat en Born with a Broken Heart. Zometeen krijg je het laatste nieuws uit Twente van me op een presenteerblaadje namens de redactie van 1 Twente. Dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor de nieuwe Lost.

0: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
13: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een paspoort afhalen of een geboorte doorgeven kan in Enschede en Lossen niet langer zonder het delen van biometrische gegevens. De proefperiode met camera's met gezichtsvergelijkende software bij het publieksbalie is afgelopen en deelname aan een gezichtsscan is vanaf deze maand verplicht. De kunstmatige intelligentie vergelijkt de foto met de scan van je gezicht aan de hand van biometrische kenmerken. De 26-jarige cryptohandelaar uit Hengelo krijgt van het OM een taakstraf van 180 uur voor oplichting. Hij investeerde tussen januari 2022 en 2024 geld van honderden mensen in cryptovaluta zonder vergunning. Volgens het OM loog hij tegen investeerders over zijn groeiende financiële problemen, waardoor in totaal miljoenen euro's verloren gingen. En het Solar Team Twente rijdt aankomend weekend de allerlaatste race in de huidige vorm tijdens de European Solar Challenge in het Belgische Zolder. Oudleden keren terug om samen te rijden met de zonneauto Red E uit 2019. Daarna slaat het studententeam een compleet nieuw pad in. De race is dus een comeback en een afscheid tegelijk. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond en vannacht valt nog een bui. Het koelt af naar 12 graden en morgen schijnt de zon geregeld en waait een matige zuidwestenwind.
17: Dit Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef ook een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Shivers van Ed Sheeran, de man die zijn hele voorprogramma kwijt was in de Verenigde Staten. Hij had onder andere Macklemore in dat voorprogramma staan. En die had een uitspraak gedaan over Gaza. Daar was een belangenorganisatie in de VS van Israëliërs niet zo blij mee. Dus die zeiden weer, nee, die moet geschrapt worden. Dat deed Ed Sheeran. En vervolgens zei zijn hele voorprogramma, inclusief begeleidingsband. Jongens, bekiek toe. Nou, dat is ook lekker. Kan Ed Sheeran dan ook weer niks aan doen. Want ik geloof niet dat hij zelf zo politiek uitgesproken is. Maar ja, in Amerika lijkt alles wel een beetje op eieren lopen te zijn. Goed, Ed Sheeran, Shivers. Daarvoor nog het Twente FM streeknieuws.

Simply Red en Stars. En daarvoor nog John Mayer, een Heartbreak Warfare. Op een bewolkte donderdag. En ook de komende uren komen daar nog een keer buien uit ook. Nou, daar zijn we lekker mee. Goed, voor de natuur is het goed, zullen we maar zeggen, na een vrij droge zomer. Later vannacht wordt het overigens weer droger. Er zijn al opklaringen. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 10 graden. Morgen, de vrijdag, ziet er eigenlijk best aardig uit. Er is veel ruimte voor de zon, het is droog. En de temperaturen lopen op naar een graad of 19. Het weekend zelf is wat wisselvalliger. Ook een vrij stevige wind. Vooral de zaterdag wat buien, maar ook zondag kunnen er een paar buien vallen. En de zon die laat zich weinig zien. Temperaturen tussen de 19 en 20 graden. Dus daarmee zeker niet koud. Volgende week lijkt het dan weer wat droger te worden. Met ruimte voor de zon liggen de temperaturen tussen de 18 en 19 graden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden, de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als 1 jaar geleden, om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center Demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM.

Je hoorde Imagine Dragons met Bones. Wat fijn dat je erbij bent. Ik heb er vanavond bizar veel zin in en ik hoop jij ook. We kruipen alweer lekker richting het einde van de week. En waar je ook mee bezig bent, zet je radio een stukje harder en geniet van jouw avonddienst.

You Handle Me van Kane. En daarvoor hoor je Roxy Dekker met Bare Minimum. Wist jij dat het vandaag de internationale dag van de country music is? Het genre ontstond begin vorige eeuw in de Amerikaanse bergen, toen Europese migranten hun volksmuziek meenamen en die samensmolten. En laat het natuurlijk geen toeval zijn dat ik de perfecte countryplaat voor je klaar heb staan. Hier is Ella Langley met Choosing Texas. Just

Je hoorde Tom Petty en de Heartbreakers met Refugee. En dat klinkt een beetje als referee. En dat vind ik dan weer een heel mooi bruggetje naar aankomende zondag. Want de arbitrage krijgt het ongetwijfeld hartstikke druk bij FC Twente tegen PSV. Peter Bos heeft zijn spelers al gewaarschuwd dat de verdediging echt beter moet. En dan ben ik benieuwd of FC Twente daarvan zal gaan profiteren. Dromen mag altijd, dat vindt Billy Joel ook. Hier is River of Dreams.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: blijven op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een paspoort afhalen of een geboorte doorgeven kan in Enschede en Lossen niet langer zonder het delen van biometrische gegevens. De proefperiode met camera's met gezichtsvergelijkende software bij het publieksbalie is afgelopen en deelname aan een gezichtsscan is vanaf deze maand verplicht. De kunstmatige intelligentie vergelijkt de foto met de scan van je gezicht aan de hand van biometrische kenmerken. De 26-jarige cryptohandelaar uit Hengelo krijgt van het OM een taakstraf van 180 uur voor oplichting. Hij investeerde tussen januari 2022 en 2024 geld van honderden mensen in cryptovaluta zonder vergunning. Volgens het OM loog hij tegen investeerders over zijn groeiende financiële problemen, waardoor in totaal miljoenen euro's verloren gingen. En het Solar Team Twente rijdt aankomend weekend de allerlaatste race in de huidige vorm tijdens de European Solar Challenge in het Belgische Zolder. Oudleden keren terug om samen te rijden met de zonneauto Red E uit 2019. Daarna slaat het studententeam een compleet nieuw pad in. De race is dus een comeback en een afscheid tegelijk. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond en vannacht valt nog een bui. Het koelt af naar 12 graden en morgen schijnt de zon geregeld. Er waait een matige zuidwestenwind.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Dat was Shannon met Let the Music Play. En daarvoor hoorde je Suzanne en Freek met Goud. En over goud gesproken, dat is het volgende plan voor studenten in Enschede. De gemeente wil namelijk een gratis meubelfestival gaan organiseren. Het idee is super simpel. Jij levert je oude bank, kast of eettafel in. En studenten mogen die gratis ophalen om hun kamer in te richten. Goed voor de afvalberg en de portemonnee. Dus heb je nog een studentenkamer te vullen? Het kan nooit kwaad om straks bij het meubelfestival een kijkje te gaan nemen. En zoals Douwe Bob zingt, You've got nothing to lose.

0: Je hoorde We Found Love van Rihanna en Calvin Harris. En van de liefde stappen we over naar de blaasmuziek. Want het concert van Harmonie Cecilia uit Oud-Marsum, dat eerder dit jaar door het weer werd afgeblazen, gaat nu echt door. Aanstaande dinsdag 22 september spelen ze bij de Landmarken en Restaurant de Commanderie in Agelo. Helemaal gratis. En mijn collega Wim sprak vanochtend in de ochtendshow alvast met Hans-Jurgen Oortman over het komende evenement.
1: Harmonie Cecilia, ja, wij gaan zeker liedjes van vroeger doen. Wij gaan het volgende week dinsdag geven wij een tuinconcert, 's avonds. Dinsdagavond is onze normale repetitieavond, maar we wilden al heel lang een mooi tuinconcert geven bij Hotel de Landmarken, restaurant De Commanderie heet dat. En we zouden dat in juli doen, ja, ik geloof het niet, maar in juli waren de weersverwachtingen zo slecht, toen regende het zo hard, terwijl we zeiden, ja, we gaan niet in de regen zitten. Slecht voor ons, slecht voor de instrumenten en geen bezoek. Dus toen hebben we dat uitgesteld naar september. En we hopen eigenlijk een beetje op een Indian summer. En volgende week dinsdagavond dat het gewoon mooi weer is. 22 september. En ja, we gaan liedjes spelen van de Blues Brothers, van Queen, Stevie Wonder, Grease. Highlights van Shrek. From Shrek. Nou ja, dat soort liedjes. Dus eigenlijk ja, wel mooie, vlotte. Het is niet alleen het orkest, ook de slagwerkgroep is daarbij aanwezig. Ook een paar marsen. Kijk, want marsen vinden wij, horen er ook altijd. Die gaan we ook spelen. En dat is, ja, zoals gezegd, is dat in de tuin bij Hotel de Landmarken. We beginnen om 7:30, is de planning. Kan zijn dat we na 7:00 gaan, want gisteravond hebben we repetitie gehad en we zagen dat het om 7:15 toch al wel een beetje donker werd. Maar nou ja, ik zou zeggen, als mensen, en iedereen kan daar naartoe. Het is gratis entree, dus het is niet alleen voor de gasten van het hotel, maar ook voor mensen uit Oud-Marsum omgeving. Dus iedereen is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. En ja, wat ik zeg, het begint om 7:30, kan zijn dat het om 7:00 begint. Mocht het tijdstip inderdaad vervroegd worden, dan gaan we dat via de socials en via de media, ja, gaan we dat allemaal bekendmaken. We hopen inderdaad dat het droog blijft, dat sowieso. En mocht het heel erg gaan regenen, toch, wat we natuurlijk niet hopen, dan wijken we uit naar ons repetitiegebouw. Dat is het Damast, ook in Oud-Marsum, maar dat weten de meeste mensen wel te vinden.

Talk to You van Another in 54 Ultra. We gaan meteen door naar een absolute gouden ouwe van Genesis. Jesus, He Knows Me. De plaat komt uit 92 en staat op het hitalbum We Can Dance. Leuk weet je. Het nummer is een heerlijke valse sneer naar die Amerikaanse televisiedominees die hun zakken vulden met geld. Phil Collins speelde er zelf eentje in de videoclip.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed.
5: Ja,
4: nou ja.

0: Dus één gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Het kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

Een prachtige plaat van Sting, All This Time. Wat eigenlijk over een heel zwaar onderwerp gaat, namelijk het overlijden van zijn vader. Sting verwerkte dat verlies door herinneringen op te halen aan de rivier de Mercy uit zijn jeugd. Fijn dat je nog steeds luistert naar het tweede uur van mijn avonddienst. Ik hoop dat je het lekker naar je zin hebt en dat je gewoon heerlijk aan het genieten bent van deze uitzending. Oh.

0: Sweet Loving van Sigala. En daarvoor hoorde je Boston van Stella Lefty. En we gaan van goede muziek in de studio naar een frisse wind in de regio. Want na jaren praten is het hoge woord eruit. Het centrum van Gor gaat op de schop en wordt deels autovrij. Vanaf 5 oktober starten de werkzaamheden in de Grote Straat voor een proef van een jaar. Dat betekent straks meer terrasjes en lekker veel groen in het straatbeeld.
1: Nicky van Sponsen.

0: Made You Look van Meghan Trainor. En daarvoor hoorde je Faith of Ophelia van Taylor Swift. En dan nu een prachtig verhaal over een flinke smaakstrijd aan de keukentafel. Vegetariërs, spits de oren. De Almeloze Wouter Waaier maakt namelijk kans op de prestigieuze Vega-trofee. En die nominatie is eigenlijk best wel ironisch. Waar zijn vader het liefst iedere avond een dikke sappige biefstuk op zijn bord gooit, staat Wouter in de keuken te flansen met Vega-burgers. Ik vind dat wel echt een heel bijzonder contrast. Maar die aanpak werkt, want deze boerenzoon en rassenechte Twentenaar zit gewoon bij de laatste kanshebbers op de Vega-trofee. En hoe dat nou allemaal precies tot stand is gekomen, vertelt Wouter nu zelf.
1: Ja, het is de Vega-trofee. Ik mag gewoon op zijn Nederlands. Het is een publieksprijs van de Vegetariërsbond. De Vegetariërsbond kennen we denk ik allemaal wel van dat groene vinkje op de producten in de supermarkt. Die vegetarisch of plantaardig zijn. En ja, hiervoor konden mensen andere inspirerende mensen en organisaties insturen. Waarvan zij vonden dat ze het wel verdienden om een in het zonnetje gezet te worden. En blijkbaar vonden mensen dat van mij, dat mocht. Ja, mensen vinden dus blijkbaar dat ik veel doe voor dieren. Ja, ik heb natuurlijk een documentaire gemaakt, Liedjes ook was leeg voor de NPO. Ik heb vier stieren, vleeskalveren gered van de slacht. Ja, dat zijn dingen wat heel concreet zijn. Hoe ik mij inzet voor wat beter dierenwelzijn. Ja, dat is inderdaad, mensen kijken er altijd heel verbaasd van op. Maar ik zeg altijd, ja, juist omdat ik op die boerderij ben opgegroeid tussen die vleeskalver. En was het voor mij heel duidelijk dat ik daar niet achter stond. En dat ik dus een ander pad wilde bewandelen. Want ja, gewoon, mijn vader doet wel zijn best natuurlijk. Maar ik vind dat die dieren daar in die stallen wel iets beters verdienen dan heel kort leven en dan uiteindelijk geslacht te worden. En dus daar wilde ik niet meer aan bijdragen. En toen werd ik veganist. Nou ja, dat is inderdaad zo. En dat begrijp ik ook heel goed. Want ik heb zelf ook lang heel veel. Ik had eigenlijk het meeste vlees van het hele gezin als iets aan mij. Dus ik herken dat wel. En ik dacht ook altijd dat het heel moeilijk zou zijn. En uiteindelijk ben ik het gewoon eens langzaamaan gaan proberen in kleine stapjes. En toen viel het eigenlijk heel erg mee. Nou, we gaan natuurlijk ervoor dat we dat winnen. Hè. Kijk, ik ben best wel competitief. Dus ik wil gewoon winnen. En ik denk ook dat ik dan ook weer een mooi verhaal naar de buitenwereld kan vertellen over dierenwelzijn. Dus als je daar mij mee wilt helpen, dan kun je op mij stemmen. Dat kan via de website van de Vegetariërsbond. Vegetariërs.nl.
0: Ik ga natuurlijk gewoon even op Wouter stemmen. En als jij dat natuurlijk ook wilt doen, even naar Vegetariërs.nl gaan. Dus pak even je laptop of je telefoon. En we gunnen Wouter natuurlijk gewoon de winst. Ik vind dat toch bijzonder hoor. Dan fokt je vader kalveren. En dan ga jij dit doen. Ik vind het helemaal leuk.

0: avonddienst. Met Nicky van Sponsen.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een paspoort afhalen of een geboorte doorgeven kan in Enschede en Lossen niet langer zonder het delen van biometrische gegevens. De proefperiode met camera's met gezichtsvergelijkende software bij het publieksbalie is afgelopen en deelname aan een gezichtsscan is vanaf deze maand verplicht. De kunstmatige intelligentie vergelijkt de foto met een scan van je gezicht aan de hand van biometrische kenmerken. De 26-jarige cryptohandelaar uit Hengelo krijgt van het OM een taakstraf van 180 uur voor oplichting. Hij investeerde tussen januari 2022 en 2024 geld van honderden mensen in cryptovaluta zonder vergunning. Volgens het OM loog hij tegen investeerders over zijn groeiende financiële problemen, waardoor in totaal miljoenen euro's verloren gingen. En het Solar Team Twente rijdt aankomend weekend de allerlaatste race in de huidige vorm tijdens de European Solar Challenge in het Belgische Zolder. Oudleden keren terug om samen te rijden met de zonneauto Red E uit 2019. Daarna slaat het studententeam een compleet nieuw pad in. De race is dus een comeback en een afscheid tegelijk. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond en vannacht valt nog een bui. Het koelt af naar 12 graden en morgen schijnt de zon geregeld. Er waait een matige zuidwestenwind.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

to you. Je hoorde U2 met Pride. En eerlijk is eerlijk, ik heb eigenlijk een enorme hekel aan U2. Ik draai het liever niet als ik thuis ben in elk geval. Maar sommige nummers vind ik wel lekker, waaronder deze Pride. Maar eigenlijk als ik het hoor, dan zet ik het altijd uit. Slecht verhaal, maar wel de waarheid. Daarvoor hoorde je Dean Lewis en Alex Warman. De volgende plaat die er aankomt is er eentje van een Duitse en een Spaanse artiest. Alvero Soler en Topic, die de handen ineen hebben geslagen. Het brengt ons weer een beetje terug naar het zomerse weer, wat we waarschijnlijk alweer missen. Hier is Solo Para Ti.

0: En dan gaan jij en ik van de Spaanse zon in Solo Para Ti door naar een heuse undercover operatie in de regio. Als ik zeg Denenkamp undercover, dan moet je natuurlijk niet meteen denken aan de FBI of SWAT-teams of geheime politietoestanden. Nee, we houden het gewoon een stuk gezelliger. Het draait daar namelijk puur om steengoede live muziek en de allerbeste coverbands. Het belooft in elk geval een spectaculaire muzikale operatie te worden. En Tom Baalhuis vertelt je er nu werkelijk alles over.
1: In elke horecagelegenheid in Denenkamp, in plaats van waar je een cover bent, en kan er zo'n 2500 man uit Denenkamp van kroeg naar kroeg, zeg maar, wandelen, pendelen en genieten van coverbands. En ondertussen zijn er behoorlijk veel vergelijkbare evenementen. En zover wij weten, waren we de eerste. Maar goed, dat weet je natuurlijk nooit. Elk jaar weer uitverkocht en druk bezocht. Dus ja, het bleef een succesvol concept nu al 20 jaar. Nou, we maken elk jaar een timetable die elkaar, zeg maar, opvolgt. Nou, je kunt natuurlijk nooit volledig alles laten opvolgen, maar het loopt mooi in elkaar over, zodat de mensen zich ook verspreiden. En je bleef natuurlijk altijd mensen houden die voor de muziek echt proberen elke band te zien. Dus die gaan echt zich verplaatsen van locatie naar locatie. En er zijn ook gewoon mensen die denken van, ik vind het wel goed, ik bezoek twee bands en ik blijf lekker staan. Ik probeer altijd wel Nederlandstalig en dan bands. En dan hebben we bijvoorbeeld dit jaar dan ook André Hazes. Dan was iets meer een one-man show, zeg maar. En zo hebben we proberen we eigenlijk altijd wel een beetje alle stijlen te hebben. En wel een beetje gangbaar. Dus ik zeg maar wat, de Kea, de hardrock, die zitten niet vaak tussen. Toch een wat kleiner publiek. Dus we proberen het vooral voor het brede publiek leuk te houden. En ja, dat lukt eigenlijk elk jaar wel. En we hebben dit jaar André Hazes, we hebben de Eagles, Queen, Deep Purple, Bob Marley, Anouk. En dan hebben we nog op het plein een Denenkamps bandje Wossel. En dat doen we sinds een paar jaar eigenlijk elk jaar een jong Denenkamps bandje die daar de klanken mag spelen.

En zo vliegen gewoon de uurtjes voorbij. Ik ben alweer toe aan mijn allerlaatste plaat van deze avonddienst. Je hoorde net Breaking Away van Jackie Graham en daarvoor Whisk It All van Bruno Mars. Dank je wel dat je erbij was vanavond. Ik vond het heel fijn. En noteer hem alvast in je agenda, want aanstaande maandag ben ik er alweer. Ik mag dan namelijk mijn collega Richard vervangen, want die is dan lekker aan het genieten van een welverdiende vakantie. Geniet nog van je avond en ik laat je achter met een absolute topclassic uit de 90's. Hier is SWV met Right Here en tot maandag.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met

0: Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: Luxe Almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat komen in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een paspoort afhalen of een geboorte doorgeven kan in Enschede en Lossen niet langer zonder het delen van biometrische gegevens. De proefperiode met camera's met gezichtsvergelijkende software bij het publieksbalie is afgelopen en deelname aan een gezichtsscan is vanaf deze maand verplicht. De kunstmatige intelligentie vergelijkt de foto met een scan van je gezicht aan de hand van biometrische kenmerken. De 26-jarige cryptohandelaar uit Hengelo krijgt van het OM een taakstraf van 180 uur voor oplichting. Hij investeerde tussen januari 2022 en 2024 geld van honderden mensen in cryptovaluta zonder vergunning. Volgens het OM loog hij tegen investeerders over zijn groeiende financiële problemen, waardoor in totaal miljoenen euro's verloren gingen. En het Solar Team Twente rijdt aankomend weekend de allerlaatste race in de huidige vorm tijdens de European Solar Challenge in het Belgische Zolder. Oudleden keren terug om samen te rijden met de zonneauto Red E uit 2019. Daarna slaat het studententeam een compleet nieuw pad in. De race is dus een comeback en een afscheid tegelijk. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond en vannacht valt nog een bui. Het koelt af naar 12 graden en morgen schijnt de zon geregeld. Er waait een matige zuidwestenwind.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongeluk.

0: Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Ouder Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Ouder Nijhuis koeltechniek.nl.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank St. Quinn gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Het brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
11: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
10: Hou je huis cool.
11: Dus schaduwmakers uit het oosten.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een paspoort afhalen of een geboorte doorgeven kan in Enschede en Lossen niet langer zonder het delen van biometrische gegevens. De proefperiode met camera's met gezichtsvergelijkende software bij het publieksbalie is afgelopen en deelname aan een gezichtsscan is vanaf deze maand verplicht. De kunstmatige intelligentie vergelijkt de foto met de scan van je gezicht aan de hand van biometrische kenmerken. De 26-jarige cryptohandelaar uit Hengelo krijgt van het OM een taakstraf van 180 uur voor oplichting. Hij investeerde tussen januari 2022 en 2024 geld van honderden mensen in cryptovaluta zonder vergunning. Volgens het OM loog hij tegen investeerders over zijn groeiende financiële problemen, waardoor in totaal miljoenen euro's verloren gingen. En het Solar Team Twente rijdt aankomend weekend de allerlaatste race in de huidige vorm tijdens de European Solar Challenge in het Belgische Zolder. Oudleden keren terug om samen te rijden met de zonneauto Red E uit 2019. Daarna slaat het studententeam een compleet nieuw pad in. De race is dus een comeback en een afscheid tegelijk. Heb ik nu het weer voor Twente vanavond en vannacht? Valt nog een bui. Het koelt af naar 12 graden en morgen schijnt de zon geregeld. Er waait een matige zuidwestenwind.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Road to Do zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo. Hemd voor hemd.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst. New truck, big

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang, die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een

0: aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen, dus de GGD en de gemeente vinden het niet langer verantwoord. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen waren voor het te laat inleveren van zijn scriptie. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.